0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur. Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur.
1: Summertime. Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op

0: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten Morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
1: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissegordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissegordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen...

0: praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de 10 Systeemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: De problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldies. Dit is Radio Opsignor in Mechelen. Kijk op www.opsignor.be. Radio

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders. Altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Nieuw in Mechelen. Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique. De place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
4: Verroosde verf, mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
5: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg en rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM.
6: Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In het West-Vlaamse Kuurne heeft de politie na een urenlange belegering twee personen opgepakt. Het zou gaan om een man en een vrouw, meldt het parket. De politie zette gisteren al een volledige woonwijk af omdat een gewapende man zich mogelijk verschanste in een woning. De speciale eenheden kwamen massaal ter plaatse en wisten de situatie na ruim 7 uur zonder incidenten of gewonden te beëindigen. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Topchef Seppe Nobels ontkent alle beschuldigingen van wanpraktijken aan zijn adres. In de kranten morgen getuigden ex-medewerkers dat Nobels vluchtelingen uit zijn sociale projecten misbruikte voor privédoeleinden en de winsten zelf opstreek. Nobels spreekt dat formeel tegen. De chef-kok overweegt nu zelf om gerechtelijke stappen te ondernemen wegens laster en eeroof. De Russische president Poetin heeft zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. In een opmerkelijk telegram spreekt Poetin hem aan met "Lieve Donald" en benadrukt hij de historische banden tussen beide landen. Ook de Oekraïense president Zelensky stuurde al felicitaties naar Washington voor de onafhankelijkheidsdag. In de sport heeft Marokko zich geplaatst voor de kwartfinales op het WK voetbal. De Marokkanen wonnen overtuigend met 0-3 van Canada. Daarmee is Canada het eerste gastland dat het toernooi moet verlaten. In de ronde van Frankrijk heeft Jonas Vingegaard de openingsrit gewonnen. Vingegaard was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en pakt de eerste gele trui. Remco Evenepoel strandde met zijn ploeg op de 5e plaats op 19 seconden van de Deen. Evenepoel reageerde er nogal nuchter op. Straks trekt het peloton van Tarragona naar Barcelona met een toch wel lastige aankomst op de Montjuïc. We beginnen grijs, maar het blijft overwegend droog. Na de middag meer zon, 6 à 27 graden. Morgen maandag veel zon, plaatselijk 28 graden. Dinsdag meer wolken, de temperaturen zitten dan rond 24 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag ook warmer. Tegen volgend weekend zitten we netjes weer aan de 30 graden en die mogelijke tweede hittegolf, die is in aantocht.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs.

0: maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenken Ro in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan modieus of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
3: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
4: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
5: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
6: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Altijd.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221, Mechelen. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest? En wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huureenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Volksradio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
2: Welkom bij Nieuw Gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
3: Radio op Senior.

0: Door de tolnaar de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer en dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vandaag opklaringen en wolken, het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden, maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor en de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, mutabaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 043 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 043 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keuken.

0: keuzes die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
1: Och, kijk. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je balen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
1: is Lazarums vlakbij.
2: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
1: Lazarums.
2: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: In de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. In de best in uw kookplaat of een oven die dat energie stek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation. Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
7: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donkerhate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
1: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
1: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, Gilde Clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun we geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan op Teek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten paverschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
7: Welkom bij nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
8: Radio op Senior. Altijd oldies.
9: Goedemorgen, beste Mechelers. We zijn wel de 14e maart. Begint de lente als er juist te naderen. De 21ste volgende week is zover. En we zitten hier in de studio van Radio op Senior. Vandaag eerst en vooral natuurlijk onze centrale gast. En we zijn geweldig fier van een echte Mechelaar aan tafel temmen. Die dag ben ervan overtocht. Ook wel heel wat Mechelaars kennen. Van ver of van dicht, dat zullen ze beter wel horen. Daarna op zijn Mechels, na 11 uur natuurlijk. Maar welkom vandaag in de studio, Joe Boom. Dat is een binnenkamer, Joe Boom. Want eigenlijk, we gaan zeggen, heet eigenlijk Harry. Hè, een achternaam speelt geen rol. Maar die Joe Boom, nou verstudde toch wel, Joe. Hartelijk welkom trouwens hier in de studio.
10: Merci en goedemorgen, Bart.
9: Ja, als het blijft. Zeg, nou verstudde toch dat de mensen toos absoluut willen weten. Die Joe Boom, dat is een naam. Ja, die klinkt gelijk een boom. Maar van waar komt die nou eigenlijk, Joe?
10: Ja, dat is een hele noodlijk. Mijn familie, die zeggen allemaal Jari tegen me. Maar voor de kameraden en kennissen, die noemen me allemaal Joe of Boemeke. En dat is gekomen, die Joe, als ik begon uit te gaan, als ik een jaar of 16, 17 was zeker, ik had verder een Colombien op de Battelse Stierweg.
9: Ja.
10: Dat jongen zo'n vogele piek, zo'n kleine ronde zo. Ja. En ik gooide altijd met mijn arm gestrekt omhoog, in plaats van zo geplooid. En toch konden ze het eigen man niet halen. Ja. En op een gegeven moment zei die cafébaas de Loewe, hé, hey, Joe Tomahawk is eens. Hè.
9: Joe Tomahawk.
10: Ja, en die Joe is altijd gebleven. Hè.
9: Ja.
10: Die boom is achteraf gekomen natuurlijk.
9: Dat is ook wel een serieus verhaal, hè, Joe?
10: Ja, dat is ook wet in en ander. Ja, dat was toen mijn hoezel gekomen eigenlijk.
9: Ja.
10: Iemand dat kende, die verkeerde met een vrouw die dat over was als hem. En zijn avers waren dat tegen en dat vlag boten. Nou wist hij niet waar hij heen. Zo gelijk komt dan maar een paar weken of dagen bij mij logeren, niet totdat je het gevonden hebt. En die had dat dan gedaan. En op een gegeven moment was die in een munt weg. En in één keer, iedere dag flikken en gendarmen aan mijn deur, 2 keren per dag flikken, 2 keren gendarmen. Die altijd open. Ze zochten alles af. Is die nee? Is die nee? Ze zeggen, nee, die niet zijn niet. Ik kan toch niet zeggen wat dat die woont. Ik ben geen verhooier, hè.
9: Nee.
10: En dan mij, ja, ze mochten altijd binnen. Heel mijn kot daar zocht, die was daar niet, hè. Nou, op een gegeven moment, ik was aan het toppen natuurlijk. En in één keer terug, tring, tring.
9: Ze zijn dat wel.
10: Ja, ik was toen bij mijn vrouwen. Ik zeg, ja, valt zo leuzen, hè. Ik lig nog in mijn bed zo vroeg. Ik moet maar eerst in zijn namiddag gaan doppen. Ik blijf vliegen. Maar denk haar juist, hè. En die gaat op haar bed aan het trommelken zijn. Ze zijn dat gordaan natuurlijk op zaal schoven. In één keer, kanaal. Een van die mannen mijn deur kapot gestampt. Hè. In één keer stond hij met een revolver van mijn huis buiten.
9: Van de police?
10: Ja, police. En klacht nog in mijn bed.
9: Ja.
10: Waar is hem? Wat trok die kleerkas open en wat weet ik allemaal. Zeg, wat krijg je gaan? Zeg, als die moest afgaan, hè, dan kan ik het niet meer fout vertellen. Dus toen maar ik, wacht maar. Hè.
9: Ja.
10: Ja, wat is er dan gebeurd? Ik zei, ik kijk naar de gerechtelijke police klacht gaan indienen. Die hebben daar foto's kunnen van nemen. Maar als punt bij Pultje kwam, ik moest dat op het gerecht laten vuilkomen, maar daar dat ik aan toppen was, had ik geen geld daarvoor ook niet.
9: Ja.
10: Dus ik kon mijn deur zelf betalen. En wat vraag heb ik dan gezegd, wacht een beetje, smerlappen. Ik zal de boel hier ook eens op stilte zetten. Hè. Ik had 14 supporters bij, hè. Die stonden aan de bazaar te wachten in de bril totdat ze de knal hoorden. Ik heb nog nooit zo rap iemand niet zien weggaan, hè, want ik ben gebleven totdat ze ver ontploft was.
9: Je had een boel gemokt.
10: Ja, omdat ik niet wou dat er slachtoffers waren.
9: Ja, ja, ja.
10: Want dan was er zelfs in een bouw, dat was in het schaafeggerstretje dus, hè.
9: Ja.
10: En die wou over de afsluiting kropen om ze binnen te gooien. Zeg, nee, dat is te gevaarlijk, je krijgt even van mij niet. Dan heb ik achteraf wel pinten van mij gedrinken, want die was nogal verschoten.
9: Ja, dat zal wel. Dan is die ontploft, die boom.
10: Ja, natuurlijk.
9: En wat is er dan gebeurd? Hebben ze dan ondervraagd of weet?
10: Ze wisten niet wie dat gedaan had, natuurlijk.
9: Nee.
10: Ze hebben het later, omdat er mij een verhooien had, ja. Maar natuurlijk, ik had 14 supporters bij. Dat ging overal rond in het café. Het is niet moeilijk, hè, dat ze tot de deur weten wie dat het gedaan is.
9: En vanaf dan was uw naam Joe Boom.
10: Ja, dan was mijn naam Joe Boom gemokt.
9: Vanaf dan is dat van naam Joe Boom geworden. Maar eigenlijk, de ontploffing van die boom, waar hij die eigenlijk juist plots gehad?
10: Ah, wel niet. Het Schaafeggerstrutje. De Schaalstraat, zeggen ze.
9: De Schaalstraat, zeggen ze.
10: Vroeger was dat Schaafeggerstrutje.
9: En dat is eigenlijk tussen de Brul
10: en de Lijn. Ja.
9: Ja, maar dat waren eigenlijk, je had ervoor gezorgd dat er zeker geen slachtoffers waren. Was dat een zwaar boom?
10: Dat gaf een serieuze knal. Ja, dat was de bedoeling voor de...
9: Voor zo'n schuld te verscheten.
10: Maar ja, natuurlijk wil een paar rote kapotekost betalen van de knalhoek. Maar ja, komt tot uit. Ja.
9: Maar na 7 munt was dat misschien al veel stuk verjaard. Dan moest er niet zo veel...
10: Ja, verjaard niet wel verwaardelijk voor gaat doen zijn natuurlijk.
9: Ja.
10: Hè. Dan kon ik iedere munt tegen zo'n jong meske komen vertellen wat ik allemaal doe en wat ik allemaal laat. Die dat zelf nog in benul van het leven had. Dan moet er dan alles tegen gaan vertellen. Dan weet het wel zeker.
9: Maar je hebt er toch een schone naam van over.
10: Ja. En ik heb ook gelachen ook. Want daarachter zijn we dan speciaal gaan zien wat er ging gebeuren met de notenverbagerij. Allemaal met mitraillette, keldergaten aan het afspannen. Dan hebben ze in hele broek gescheiden.
9: Ze dachten dat het een terrorist is, een aanval.
10: Dat weet ik ook niet wat ze gepast hebben, natuurlijk.
9: Nee, zeg, maar verder aan uw leven beginnen, want daar is wel wat over te vertellen.
10: Ja.
9: Tegenwoordig, jongen, is het niet plezant in Mechelen. Je kunt niet ergens een pintje gaan drinken. Waar is uw stamcafé ergens
10: in? In plantje meestal hier op de Viermat.
9: Op de Viermat, ja.
10: Dat is vlak tegen mijn deur.
9: Maar het is gesloten, hè?
10: Ja, nou, binnenkort zal het wel terug open gaan.
9: Ja.
10: Maar het is voor mij wel moeilijk verder te gaan, omdat ik een zere rug heb. Ik kan niet ver te poot gaan van mijn rug. En ook omdat ik wat astma heb, dat krap op de asem zijn.
9: Ja, dat is zeker.
10: En dat is kuts te baaien.
9: Zeg, en als je dan jong werd gespeeld over de Columbine op de Battense Steenweg, waar was dat dan gewoond op die moment?
10: Nou, ik woonde in de Botenstraat.
9: Ah ja, wel, ja dat is dat Klaas Trutje aan het schuilen.
10: Ik heb al botens genoeg gedaan.
9: Ja, ze hebben nu dat wij in de Botenstraat laten worden.
10: Ja.
9: En waren er dan nog in die tijd, als je jong werd en je ging uit, die eerste cafés, wat was dat dan zo wat daar in de buurt?
10: Oh, op de Laremet, de Fans, de... Even nadenken, hè. Bij de Hollander daar, de Sphinx, ook op de Laremet. En bij de Pikkel in de Minstraat.
9: Die café, de Pikkel of zo?
10: Jeff eten die. Maar die hadden een oude bienen en allemaal zeiden dat de Pikkel tegen.
9: Ja.
10: Want ik heb dan van zijn leven zijn rote nog geschilderd. Zijn naam, Café Pigalite dat.
9: Ja.
10: En dan mij ook dat ze de Pikkel zijn.
9: Ja, dat is
10: en dan later is die naar de Viermet verroost, naar ook. Wat dan nou de, het groot licht is, dat je die dan een café gaven.
9: Maar dat vroeger de Jeff van Du nog gezegd had.
10: Ja, en dan heb ik zijn rode ook nog geschilderd in dat.
9: En waren we van een rode schilderer vroeger?
10: Nee, maar je kan wel dit er schilderen op een rood. Want ik heb er zo verschillende gedaan, cafés en zelfs bienavers en alles.
9: Ja, kun je eens bij de politie gaan vragen of je daar iets schildert?
10: Ja, één ding moet ik wel zeggen.
9: Ja,
10: ik heb zelf een cd'ken gemokt en dat staat joep, hè. Een boom die ontploft en niet ver van den Brul. Ah wel, hè. En bij de flieken hebben ze dat zelf ook, dat zij denken. Want die vinden het ook wel jagelijk, hè.
9: Ja. Zeg, we gaan dat blokje is eigenlijk willekeurig besloten met je leken dat je ooit van een grootmoeder hebt geleerd.
10: Ja.
9: Van uit de venster, dat hoor ik zo gaar. Kunnen dat voor de mensen niet zeggen,
10: John? Dat is geen probleem.
9: Let het komen.
10: Een beetje, dat hangt de bouw van ons moeder, een portret bouw van haar bed. Ik lig in een schapenvelkens en mijn krolletjes ingezet. Als je me smolijke bezee, dan vraag de Jaffa dat komt. Dat ik toch zoveel slagen krijg, al op mijn bloed de kont. En ik piste nou vooral dat kon en ik smijt mijn pap in de balkon. Ik scheid op ons moeder er ook, terwijl dat ik feest de smolen trok. Trok met de scheid van onze kater, ik smaar de mosterd aan zijn gat. En ik zette alles onder water, zo'n stak. ik in mijn baddeke zat. Ons moe zei tegen onze va, wat is dat allemaal? Je mag dat kind niet slagen of niet trekken met zijn haar. Wat kan dat manneke dan aan doen? Hij is nog veel te klaan. Dat bouw jij toch niet gevraagd, de murte muggen aan. En ik piste overal, dat kon ik smijt mijn pap in de balkon. Ik scheid op ons moeder er ook, terwijl ik feze smoelen trok. Trok me de schijt van onze kater, ik smaarde mosterd aan zijn gat. En ik zette alles onder water, zwist dat ik in mijn baddeke zat. Maar ja, zie ik dan wat overweer, dan moest ik eens naar het gemak. Dat was in ons kind plots wat ik nog niet gescheiden had. Ons katje was gaan lopen, want ik weer een groot gevaar. Ik smijt ze uit de zoldervenster tot beneden op de trottoir. En ik piste overal, dan kon ik smijt mijn pap in de balkon. God, toen ik ze even met een draad kwaad. Scheid op een smoder en rook, terwijl ik feze smolen trok. Trok met de scheid van onze kater, ik smaarde mosterd aan zijn gat. En ik zette alles onder water, zwinst dat ik in mijn baddeke zat.
9: Ongelooflijk, zeg. En dat zijn de woord van die Mechelse volkslekers van vroeger.
10: Ik veronderstel dat.
9: Ja, dat heb je van een grootmoeder geleerd.
10: Nee, van mijn vader.
9: Ah, van uw vader. Ja.
10: Want die dacht dat ik nog zo stoem was, dat ik dat niet verstond als ik klaar was. Maar ik heb het toch op tijd.
9: Dat goed op tafel, ga ik
10: horen.
9: Jo, we gaan een beetje muziek spelen. En we gaan misschien iets spelen. Van dat je gaar een oorde, want ik zie nee, op een letje staan, de Beatles, de Rolling Stones.
10: Bon, CCR,
9: of ja, QCR.
10: Bad Moon Rising, dat ging ik kick altijd.
9: Welk?
10: Bad Moon Rising, dat ging ik kick altijd.
9: Dan gaan we dat spelen.
10: Dat ging ik kick met dingen, hè. Met Tas de Beauté, mag ik dat altijd mee zingen?
9: Ja, dan gaan we ze beter over vertellen, ja, maar we gaan dat eerst al eens horen, hè.
10: Ja, dat is goed, oké.
0: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Ja, mensen, het is 9:15. We hebben een beetje muziek geluisterd. We zitten nog altijd in de studio samen met Joe Boom. En ik kan zeggen, we hebben ons al goed geamuseerd eigenlijk. Ook tussen de lekens, hè. Joe, je moet zeggen, je hebt altijd muziek gedaan. Allee, je bent altijd met muziek bezig geweest, van jongs af aan al, hè.
1: Ja, want ik heb, voilà, één ding moet ik zeggen, hè. Ik zei nou te veel met mijn computer bezig. Een hele dag op die computer. Dus van mijn accordeon komt niet veel in mijn oos, mijn gitaar ook niet.
0: Van wie heb je dat accordeon geleerd? Dat is van een jaar geleerd?
1: Nee, als ik heb dat heel kleintje nog, dat had ik van mijn overgrootvader nog gekregen. Amai. En dat heb ik nog altijd, hè. Ja. Een honer. Maar dat was een heel kleintje, dus daar kan ik nou niet mee op spelen, omdat dat te klein was. En dan, ja, dan hebben mijn ouders, als ze nog bijeen waren, ingekocht. En dan heb ik les gevolgd bij Marcel Sterks. In de viswinkel op de Terveuse Stierweg. Maar spijtig dat ik dat moet zeggen, die hebben me niet veel geleerd. Want die wou me per se nou te leren.
0: Ja.
1: En als ik mijn nou te leren niet kende, moest ik in de hoek gaan staan. Ja. Dus van spelen is dat niet veel in ons gekomen.
0: Ja, de Marcel is hier, dat hier op stond van dat inderdaad allemaal via de nuiten ging.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Gaat dat dan een beetje meer van een jaar geleden?
1: Ja, juist. Ja. Behalve, ja, een paar dingetjes. Dan zijn mijn over zo 10 bij mijn vader gebleven met zijn andere vrouw. Dan merk ze hem gaan wonen. En dan had er me geen les komen geven.
0: Ja.
1: En daar heb ik wel wat van geleerd. Mijn eerste leken was Kees Serra. Dat kan ik nog altijd spelen. Dus,
0: van
1: Jo Leemans. Ja, van Oude Jaartjes.
0: Maar dat met hem en over echte lekens. Je zegt ook, je luistert altijd naar de radio. Naar Radio Hoopsingen.
1: Ja.
0: Maar je hebt onder overlessies gezegd. Die nummers van Paul Anka. Dat ze dat toch leveren, maar dat ze dat eens de
1: origineel
0: van speelden.
1: Ja.
0: En ondertussen had de Peter dat al een beetje aangepast. Maar wat is dat verschil in eigenlijk tussen die twee dan?
1: Omdat Paul Anka later had hij dat gezongen met een ander orkest en een beetje anders gezongen. En dat is niet hetzelfde, dat is het origineel niet.
0: Maar dat zal misschien wat gemakkelijker in doorliggen.
1: Ja, ik weet het niet. Ik hem lever het origineel altijd.
0: En heeft het overlist gehoord, hè?
1: Ja,
0: we hebben rekening mee gaven, hè. Ja. Zeg, maar je hebt zelf ook nog voor een radio gewerkt, hè, Joe? Dat weten misschien ook niet alle mechelers, hè?
1: Ja, via Gora in de Katalanestraat van Zelaven.
0: Ja.
1: Ook al lang kleien zijn.
0: En dat programma, dat heette Music Box.
1: Music Box, ja.
0: Dat is daar ook al lang
1: tussen 1 en 2 was dat. Ja, iedere dag tussen allez, vanaf 1 uur tot 2
0: uur. En wat herinner je dat nog van, man, inderdaad?
1: Ja, maar een tune weet ik nog altijd. Dat was Jungle Drums van Clyde Otis.
0: Ja.
1: Dat weet ik nog altijd.
0: Knap nummerken, hè. Niet te lang, maar toch.
1: 2 minuten, ja. Ik geloof tegen zo.
0: Heb je dat dan opgenomen of was dat rechtstreeks?
1: Dat was rechtstreeks. Dat was met een pick-up dus. Alleen met 2 pick-up, hè, met mengpaneel en alles. Hè.
0: En heb je stoeten meegemaakt daar?
1: Nu kun je nou. Iemand anders misschien, maar ik niet.
0: Gewaard een brave.
1: Ja, ik ben altijd een brave geweest.
0: Ja, dat hebben we dus juist al
1: gezien. Zolang dat ze niet op mijn 10 trappen, ben ik een brave.
0: Ja, oké, dan is het goed. Hoe lang heb je dat gespeeld in de radio?
1: Ik denk dat dat toch wel een jaar of 2 was. Hè.
0: Ah, ja.
1: En uiteindelijk ben ik dan toch maar gaan werken natuurlijk. Want het was al toppen. En ik krijg van de fondsen papierken, hè. Een attest dat ik op de radio zo laat moest zijn en dan moest ik niet gaan doppen, dat was nog gemakkelijker. Maak je weer een rol niet voor betaald ook niet, dat zit er ook baas in.
0: Nee, maar amateurradio, dat omdat je dat wat gaat doen.
1: Het is dat, hè.
0: Zwaar, hè.
1: Want ik heb hier... Mag ik
0: ook? Ja, vertel
1: het. Ja, want ik heb, over het eerst al mijn muziek verkocht, omdat het toch op mijn computer staat.
0: Ja.
1: Ik had ongeveer 1400 LP's en 1500 singles. Ik heb alles verkocht, maar alles staat praktisch op mijn computer.
0: Ja, dus. Ik heb er geen spaat van als ze weg zijn.
1: Nou, een deal heb ik nog overgeven. Zo, hè.
0: Ja.
1: Roy Orbison, D van Paul Anka onder andere.
0: Ja.
1: En nog een paar dat ik zo direct... Ah, ja, dingen natuurlijk. CCR ook natuurlijk.
0: CCR, ja.
1: En Status Quo ook.
0: Ja.
1: En van Catastrofe had ik al alles opzij. Ja. Dus, en van de Beatles heb ik ook alles opzij.
0: Je zit inderdaad nogal eens zodanig geïnteresseerd in muziek. Ooit zit is een keer naar een optreden geweest van The Middle of the Road in Astoekdenberg. En daar is ook een verhaal aan vast. Hè?
1: Ja, dat was toen nog met de Brommerkes, want dat was in een tijd nog met de Wildengelen en zo. Hè.
0: Ja.
1: En met zijn beet misschien wel over.
0: De Wildengelen, ja.
1: En ik weet niet meer hoe dat café heette, want zo heel groot was dat niet. Hè. En Middle of the Road trad daarop. Nou, die konden geen Engels, die mensen, en ik wel. Tot een deur zat ik met Sally Karan een toegtel aan mij.
0: De zangeres van Mamille Lavelle.
1: Ja, en pinten te drinken en zo.
0: Allee,
1: met de zangeres ervan. Ja. Ja, ja.
0: Je hebt er veel plezier gehad.
1: Ja, dat is zeker.
0: Allee, drink eens even, jongen. Want,
1: okay, graag een droge kaal.
0: Ja. school. Ja, ja, Salikar, dat is toch wel een gekende naam, hè. En die kwam dan gewoon in Astenberg wat zingen met alle groep. Ja, al even op. Zeg, muziek, jij had altijd geïnteresseerd?
1: Dat zou misschien het begin van alle carrière geweest zijn, hè. Want zo met de Kings in Putoekjes gezien van zijn leven.
0: Wie?
1: De Kings.
0: Ah, de Kings.
1: En mijn koekjes gezien in Putsen, hè. En dan toekomst of...
0: In de toekomst, in die dansing. Want die koen, die is hier nog gelopen.
1: Ja.
0: Zeg, de Wilde Engelen, je hebt er al zelf over gesproken. Ik associeer dat met de Els Engels natuurlijk.
1: Nee, dat is niet hetzelfde, want toen was dat mijn brommertjes en we waren nog jong, hè.
0: Ja.
1: 16, 17
0: jaar. Dat waren Klaan Brommertjes en dat waren de Wilde Engelen. Was dat een groep van Mechelen?
1: Ja, we waren met ongeveer 55, zeg.
0: Amai.
1: En in die tijd, hè, ik had zelf jasjes daarvan geschilderd, van achter op die rug. Dat nou zeker niet meer mag, dat die andere mannen gesnapt me.
0: Ja, die mochten.
1: Maar ja, kom. Toen bestond iedereen nog niet in België, ook niet, of in Holland. Dus, ik was eigenlijk in... Die dat dan min of meer wat gesticht had, min of meer. Ja. Voor mij zag ik al de jasjes geschilderd. En er waren er 54 dat ik toen geschilderd heb, dag en nacht.
0: En rijden ze dan met heel die ploeg uit?
1: Ja, meestal wel, hè.
0: Ja.
1: En ja, soms, weet je wat dat je wel hebt als je met zoveel man zat, hè? Als er dat twee bazen aan mijn tante rieken dat gaan aan een bras maken, hè, dan is de circa aan de gang. Hè, en dat is er niet gooi aan, natuurlijk.
0: Nee, dat is er niet. En waren dan ook bekende Mechelaars bij ook, met die Wilde Engelen?
1: Ja, die kennen we nog. Ja, dat is zeker.
0: Ja.
1: Ken ik er dan nog genoeg van?
0: Ja. Maar ze zijn allemaal brave burgers geworden.
1: Ja, dat is zeker.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Gelijk als kiek, hè.
0: Ja, gelijk als dat. Inderdaad. Zeg, en dan komen we inderdaad... Je hoort graag de Strangers, de Beatles, Rolling Stones, maar... Als we over catastrofe hebben, dat is toch nog wel een verhalenpaad, hè?
1: Ja, zeg het, dan ben ik 13, 14 jaar mee opgetrokken met die mannen. Als hulper, hè?
0: Ja, en je staat zelfs in huilen zijn boek, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het juist gezien. Wat hield dat dan juist? Ja, catastrofe, hoe de Jos Hermans al is gehad?
1: Ja, die boek, dat gaat over de geschiedenis van catastrofe.
0: Er staat dan weer een foto in.
1: Ja.
0: Een rodi, zo werden omschreven.
1: Ja, juist, ja.
0: Maar wat is die hele werk? Wat moest je dan doen, eigenlijk?
1: Wel, sommigen moeten gitaren stemmen en zo, maar dat heb ik nooit niet gedaan. Ik zorgde de Rob, die moest altijd aan op podium een stoel hebben en een assenbak en zijn flesje aan.
0: Ja.
1: En de Jos die dronk altijd dat beer, dus dat beer ging ik halen aan de toeg en dat van wat erbij ook natuurlijk.
0: Ja,
1: en
0: de
1: Jim die moest altijd spawater hebben en af en toe een pint. En de Jules die moest ik mixen, die dronk Genever met cola. En maar van de Jos mocht ik dan ook niet te veel Genever in doen, wat meer cola. Ja,
0: dat hem zou kunnen blaven.
1: Ja.
0: Zeg, en dan waren die mannen, dan waren die al te verzeen van drank, maar gauw stond dan in de gebeuren, en de gebeuren, dat zou mij op het zadel repen, hè?
1: Ja, ik heb al dikwijls mee alle gezongen ook, hè.
0: En gaat zo een leker dat je altijd mij mocht zingen van Wilde Lezen, of
1: Ja, dat heb ik eens mee alle gedaan, boven Antwerpen, daar, ik weet niet meer hoe dat, hè. Die test dat op mijn computer trouwens ook, dat ik me helemaal verkleerd had in Zwarte Lezen.
0: Ja.
1: En dat ik dat eens achter genaamd heb, want vroeger de Rob die zong dat altijd en die verkleerde hem altijd ook.
0: Ja.
1: Maar die was er niet meer bij en dan heb ik dat eens gedaan voor de lol en zo. En dat vond ik dat plezant natuurlijk. Hè. Maar dan heb ik...
0: Maar dan had hij zoiets een concert geweest van catastrofe. We kan 3000 man.
1: Ja.
0: En toen hadden ze gezegd, jongen, ik heb me toch leveren dat je dan niet op zijn komt, maar wat gebeurde er dan?
1: Goh, dan was ik echt zo ontgoocheld. Ik stond tussen al dat volk en zo, hè.
0: Ja.
1: Want ik mocht eerst...
0: En waar was dat ergens, zo weet je dat nog?
1: Ja, op dat groot plan daar. Hoe heet dat nou weer al?
0: Maar luister, Jo, op welke plots zou dat kunnen geweest zijn?
1: Ik denk dat het op de Groenplots was.
0: Ja, dat is een heel goed verhaal, maar we gaan een beetje muziek spelen.
1: Wacht, maak
0: dat
1: nog iets.
0: Nee, je mag dat nog niet vertellen, je moet dat daarachter vuts vertellen. We gaan dan als cliffhanger. Maar we gaan wel eens een leken spelen van Catastrofe.
1: Dat
0: die hebben een leken gemokt van Vermechelen, hè, over Opzien Jorken.
1: Ja.
0: En dat je moet spelen.
1: Oh,
0: het hele verhaal van Opzien Jorken en hoe dat... Zelf zeggen natuurlijk dat het van Antwerpen is. Wij zeggen van Mechelen.
1: Ja.
0: En daar komt dat in.
1: Oké, doe maar, hè.

0: Mechelen, Hair Boutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Hair Boutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar, met voldoende

0: gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 118079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 118079. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: In de problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, niet gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0.

0: Voilà mensen, alle velf, het vleegdee, als je natuurlijk plezante verhalen hebt, dan ga je hier zo rap verrood, hè, Joe. En we zitten nog altijd in de studio met Joe Bom. En dat was een verhaal aan het vertellen van op, we bijten ondertussen op de Groenplaats, catastrofe, vertrat daarop, we bekan 3000 man.
1: Ja.
0: En dan, hadden we gezegd, ja, lever niet, want dat is zoveel volk, maar dan gebeurde er
1: iets. Ja, en ik een echt zo ontgoocheld, hè, want anders mocht ik altijd mij doen, hè. En in een keer in het volle op te rijden en zo. Joe, waar zit hij? De Jos, kom op pad, jongen, kom een bubbel zingen. Ah, Nick is ook content en blij. Dat kun je niet geloven, echt waar.
0: Ah, ja.
1: Vond dat plezant. Natuurlijk. Is dat kan zingen zijn, hè, dan is die een drempelvlees over. Zijn, hè.
0: Ja.
1: Maar daarvan, ja, heb ik het altijd zo ruis op de zijne. Hè.
0: Misschien hebben ze dat mij gezegd dat je niet moest komen, dan waren we gerust.
1: Ja, nou, nee. Dat nou wel niet.
0: Maar leg je dat dan toch maar gezien.
1: Ja. En van zijn leven ook ergens, ik weet niet meer waar het was. Hè. Dan was de Jimmer nog bij, maar hij was niet omgezien. En dan heb ik het afschaatsleken ook gezongen, want de meeste teksten van eigenlijk ken ik allemaal van boten.
0: Ja.
1: Wat wilde na die dat in 14 jaar?
0: Ja,
1: als je dat zo dikwijls hoorde, dan kende die teksten zelf allemaal. Hè.
0: Ja, zeker. Zeg, om een schone dag, Joe, om dat te laten zien, zeggen, of te laten horen aan de mensen, dat je met muziek bezig was. Ze zijn naar Brussel getrokken voor een optreden van Queen.
1: Ja.
0: Maar dat was ook wel het een en het ander met die mannen.
1: Amai. Ja, met me dat twee dagen... Met me dat gaan werken eigenlijk. Voor mij al een installatie recht te zitten en af te breken. Hè. En die hadden 4 opliggers bij. Alles ingepakt in dozen met wieltjes onder en zo. Dat je zo van een bret kost afrooien. Maar achter dat podium, dat was nog ruw en bit beton.
0: Ja.
1: En vol putten. En die hadden een grote piano bouw, dat heel smal was, maar heel hoog. Hè.
0: Ja.
1: En niemand durfde dat op het podium zitten. Maar ik had vroeger altijd met de klerkerijen, twee man mij op die pin, ik zeg, kom, zal ik die er wel op zitten. En dan heb ik die nog op het podium gezet, en alle gong ook zelfs.
0: Ja.
1: Dan zie ik die opgeklopt als ze begonnen en dan niet missen.
0: en dan moest
1: ook opgangen worden.
0: Ja.
1: Maar één ding vond ik niet goed, moet ik eerlijk zeggen. Wij hadden een kamertje recht over huilen. Achter het podium dus, hè.
0: Ja.
1: En we alle krijgen ook arme sandwichjes mee, de boventijden. Die hadden een chique diner, hè. Maar ik kwam daar voorbij, ja, ik moest er voorbij. Ellen uit de plek tegen het plafond, op de muur en op de grond. Dat vond ik wel echt, dat niet kan, zo weet je.
0: Maar het concert zelf was gewoon...
1: Ja, dat was picobello. En we naar de dierenplits, dat allemaal binnen was, zaten we al op dierenplits natuurlijk. Hè.
0: Maar je hebt toch ook gezien dat ze van tijd wat verken kosten?
1: Ja, juist daarom.
0: En je zat dan met alle sandwiches.
1: Ja.
0: Goed. Je hebt ook, Joe, want je hebt gezegd juist, ja, dan op de dop, maar je hebt eigenlijk ook lang wel gewerkt, al in de camion, hè?
1: Ja, heel veel praktisch.
0: Ja, maar was dat dan op dat lange truc?
1: Ja, buitenland heb ik ook gedaan. Oh, niet zo heel ver, hè. Spanje is zo wat verster.
0: Toch wel ver genoeg, hè?
1: Engeland. Pas op, dat is ook groot Engeland, ze hebben er schieten van. Hè.
0: Ja,
1: natuurlijk, Holland, Frankrijk is ook al ver genoeg. Zo heb ik van zijn leven niet eens meegemaakt voor Frankrijk, echt waar, hè. Dat kun je niet geloven. Ik rijd dus, toen ik werkte in Nijrentals, je ten hem nou wel al kwijt niet meer. Maar ik moest koekjes wegdoen en op mijn papieren krijg ik dat die koekjes naar Le Havre moesten.
0: Ja.
1: Le Havre is helemaal in het zuiden van Frankrijk. Hè. Oh, ik kwam daaraan. S'morgens vroeg qua die koekjes lossen, ze moesten ze niet hebben. Ze gaan, hoe komt dat? Die zijn voor jij niet, die zijn voor Rassel vlak over de grens, zijn ze tegen me. Die hadden dat gewoon factuuradres opgegeven, maar niet wat dat ze moesten geleverd worden.
0: Nee.
1: Dus ik kon terugkomen met die koekjes.
0: Ja.
1: Natuurlijk, naar die baas gebeld. Kwam dan een dag later aan, hè. Moesten ze de koekjes ook niet meer, maar die hadden gisteren moeten zijn, zei ze. Dat zat ik met die koekjes, hè.
0: Ja, wat is er dan mee gedaan?
1: Ja, naar de baas gebeld. Gaan naar die transporteur, ze zullen die wel lossen, hè. Ja, die met zijn klerk, hè. Die rijden dat expres voor de verzekering. Die na het andere palet kapot de grond, op dat hem het leed vallen. Maar dan heb ik nogal koekjes kunnen
0: eten. Er een die mee gepakt,
1: ik krijg er kwijt niet hoeveel, hè. Ze moesten ze toch niet hebben.
0: Ah, ja, dat zei ik. En je bent altijd transporteur geweest dan de firma's.
1: Ja.
0: Zeg, en in de auto ook, of in de camion ook een CB gaat zo'n...
1: CB en in een auto ook. Ze wachten in een auto. En ze zijn 2 keren afgepakt in een tijd dat nog niet mocht. Hè. Hadden de flikken mij ook wel al vast. Hè.
0: Ja.
1: Waren ze met mijn CB gaan lopen.
0: Ja.
1: Maar dan dat was naar Luke, dat was zo wat op schier dat je een vergunning moest hebben. Ja. Ik had een vergunning aangevraagd en gekregen en ik heb ze alle twee teruggekregen. En die lagen op het gerecht, alle twee, die ICB.
0: Ja, die ICB, zeg, heb ze teruggekregen.
1: Ja, ik heb ze wel teruggekregen.
0: Ja, met de camion gereden, dus al heb je toch wel het een en het ander gedaan. Get the go home van Bonnie M.
1: Oh, dat was me leken, hè, als ik naar Roos rijd. Ja. Bonnie M, got to go home, home, home. Dat was me leken. Ja. Dat zong ik altijd uit volle borsten mee met een camion.
0: Ja. Ook muziek altijd spelen op die
1: ja, ja.
0: En in Kwijngaard en toch ook?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, dat was
1: ik zong een hele dag mee met mijn muziek in de camion. Ja. Zelfs na het was met alles een radio ook nog. Ja, en ik ook altijd aan het bijzingen.
0: Ja, dat is wel tof. Ja, ja. Zeg, je zit in Antwerpen ooit eens een kampioen in de pingpong verslagen. Ja. Maar niet de gewone pingpong. Hè.
1: Ja.
0: De mensen thuis weten dat nog wel van vroeger. Op zo de eerste computers eigenlijk, die Ataris, hè,
1: ja.
0: Hadden zo een pingpongspelletje, hè, met zo'n wit dingetje.
1: Ja.
0: En dan moesten dat proberen te vangen met zo'n stokje. Hè,
1: ja,
0: en dan terug te klotsen.
1: Twee witte streppetjes, ja, hè, en, ja. En een wit balkje. Hè,
0: ja.
1: En nog zwart wit in die taart. Ja, en we gingen eens uit met zes man naar Antwerpen en kwamen daar in een café. En die baas was daar de kampioen op dat spelletje. Maar ik ben toevallig in zo'n spelletje ook altijd een goeie geweest. Want een breakout later dan, hè, dat was al mijn kleuren, hè, die kon ik helemaal uitspelen.
0: Ja.
1: En ik was verder de enigste dat die niet helemaal kon uitspelen. In één keer.
0: Ja.
1: Allee, dat is niet voor te stoeven dat ik dat zeg,
0: nee,
1: maar het is wel waar.
0: Het ging zo.
1: Allee, ja. En die vroeg, wie wilt er mama iets spelen? Ik zei, oh, je kan, hè. En die verlaar, allee, ja, ze had hem... voor hier het café. Ik zeg, voor hier het café toch niet, meneer. En hij zegt, maar wat? Zeg, ik durf het dan wel eens in mijn zes. Pakt gaat de roek, zes en oké, op die manier. Allee, mijn speelde voor zes man, Averlaar. We hadden alle zes eet gekregen voor te drinken van hem. Hè.
0: Ja.
1: Nog eens uit hem. Zeg, ja, dat is goed. Zo'n keer of vier, vijf en die Averlaar had dat. Maar dat was de kampioen. Hè.
0: Ja.
1: Dan zijn we dat moeten gaan roepen, want die weer slecht gezien zijn.
0: Ah ja, hij had weer het nest moeten betalen.
1: Ik had de kampioen dat verslagen daar.
0: Ja, in de pingpong. Ik vind dat ook wel een goed verhaal. Dat accordeon, heb je dat eigenlijk ook nog gespeeld voor optreden of ergens gaan?
1: Nee, nooit niet voor optreden. Dus ik heb dat thuis gedaan, want mijn vader had mijn accordeon verkocht toen. Want als ik bij hem woonde en je merkt hem, ik mocht niks, ik mocht niet boten, ik mocht dit niet, ik mocht dat niet.
0: Ik was
1: een gevangene eigenlijk. Ja. En zolang dat ik accordeon spelen, hè, dat was nust om zijn slaapkamer. Kun je volgen, zolang dat de majoor de spelen kost om zijn gangen gaan met zijn vrouw natuurlijk.
0: Ja.
1: Dan mij waarschijnlijk.
0: Ja, ja.
1: En op een gegeven moment vroeg hem dan, ja, maar wilde niet meer spelen. Dacht hij, mijn eigen kwart, ik nog wil spelen, maar ik mocht nooit niet boten. En ik zei, nee. Oh, dan verkopen me, zei ze uit hem, voilà, en dan verkocht ze.
0: En is dat met die dingen dat je Charletje tegen de stuif gezongen hebt?
1: Nee.
0: Met dat accordeon?
1: Nee,
0: Charletje tegen de stuif, van wie je dat geleerd had? Doe ik hem met gesleken, hè?
1: Nee, wat, dat is van Catastrofe ook.
0: Ja.
1: Charletje tegen, dat is van Catastrofe.
0: Dat is toch hier, is dat de pruiper leken?
1: Ja, ik vind dat toch.
0: Dan zak je die scheiden horen.
1: Allee, zijn we weg?
0: Ja, we zijn weg.
1: Oké. Okay. Ik was maar een jaar of veer, McDonald pipi met veldzweer, kan gewoon ik daar roep zijn nek veer, ik groet zijn dan word ik pompeer. Kwaad vlammeke van de stuif pissen. Van dichtbij kon ik zeker niet missen. Verschuit even toen dat koot schouf. Met mijn Charletje tegen de stuif. Mijn Charletje tegen de stuif. Ai, ai, ai. Mijn Charletje tegen de stuif. Oei, oei, oei. Een pijnlijke catastrof. Mijn Charletje tegen de stuif. Ons mama uit Vlosken ontsmet. Oh nee, ik heb toen veld rondjes geblit. Ons mama uit Vlosken ontsmet. Mijn goeie bouter en moederke zelf. Maar dat stopte het zwellen maar half. De papa kwam thuis en reed wraken. Zette gaan chipolatas aan het koken. Toen hem de brandlicht op snuif. Van mijn Charletje tegen de stuif. Mijn Charletje tegen de stuif. Ai, ai, ai. Mijn Charletje tegen de stuif. Oei, oei, oei. Een pijnlijke catastrof. Mijn Charletje tegen de stuif. Op mijn wusje kwam stil aan een kussen, dat joekte en ik was aan het russen. De juffrouw die vroeg wat er was. En ik vertelde wel heel de klas. Van mijn Charltje tegen de stof. Oei, oei, oei. Mijn Charltje tegen de stof. Ai, ai, ai. Een pannelijke catastrof. Mijn Charltje tegen de stof.
0: Maar zeg maar, ga ik in al die lekens nog van boten?
1: Ja, wel ze.
0: Het wordt uit van dat we nog eens een keer wat muziek kunnen spelen. Ook. Ja, en dan komen ze beter nog een keer terug. Hè?
1: Dat is een goed idee. Kan ik zwijst nog eens drinken.
0: Ja,
2: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Radio op, senior.
1: Zo zijn mensen, we hebben het juiste Jungle Drums gehoord van Clyde Otis, het beginnummer van op Radio Agora. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat
1: maar
2: klopt,
1: nou zitten we niet meer in Radio Agora.
2: Ja, nou zitten we ergens anders momenteel. Hè?
1: Zeg Joe, hoe content zeker dat de coiffeurs terug open zijn? Want daar hadden ook nog een verhaal van de coiffeurs. Hè?
2: Ja.
1: Je doet het eigenlijk even geleerd.
2: Ja, mijn vader is naar Duitsland gaan wonen met zijn vrouw. Mijn moeder baan natuurlijk.
1: Ja, dat moest mij.
2: En ik ging dan naar het pensionaat. Trouwens, in Merksen moest ik ook naar het pensionaat in Braschaat. Daarom zeiden ik was meer opgesloten als wat anders
1: hadden. Ja.
2: En ik wou dus niet meer naar school gaan. Hè. Wat wilde leren? Ik zeg, ik zou graag vertolk leren. Want ik kan Engels, ik kan Frans, ik kan Duits.
1: Ja.
2: En Mechels en Vlooms.
1: Ja.
2: Ik kan zo wat van alles. Hè. En maar ik mocht niet. Of ging dat nou niet, omdat ik in Duitsland woonde, dat weet ik nou niet 100%, maar het mocht niet. De eerste coiffeur zei die, zeg al, ja, als ik maar niet naar school niet meer moet, dan naar het pensionaat. Ja. En 2 jaar in de leer geweest in Duitsland, van een Duitse coiffeur.
1: Ja.
2: Daar kan ik al nog niks over vertellen, dat ik me nog herinner. Hè. In het begin kon ik nog niet goed Duitsen. En natuurlijk, dan proberen ze toch eten. Hè. En dan had die in het eigen magen zei, die meestergast, die gingen altijd broodjes erover halen. Bij een bienover, broodjes mee tussen. En had gezegd, ga van mij eens hou mich blauw halen, zei hem. Ik had dat, een broodje maar hou mich blauw. Wat is dat? Die hadden ze Frank veel niet. Die van mij ook niet weten wat dat wil zeggen. Hou mich blauw. Ja. Ze lacht me blauw. En die had me ferm bij mijn soekadijzers natuurlijk. Alhoewel, en dan dus 2 jaar ging er in de leer geweest.
1: Ja.
2: En het was wel ergens plezant, hè, want het was dames en heren salon.
1: Ja.
2: Met die meskes heb ik me dat ook al eens hersen.
1: En heb je dat dan nog gedaan ook, of als je terug in België was?
2: Nee. Ja, normaal had ik 3 jaar moeten doen voor de leer, hè, voor mijn diploma. Maar in België was het 4 jaar. Dus heb ik er nog 1 jaar moeten bouwen. In plaats van nog 1 jaar in België, heb ik nog 2 jaar moeten doen.
1: Ja.
2: En dan heb ik mijn diploma gehad. Maar dat me eigenlijk nooit niet geïnteresseerd.
1: Nee.
2: En daarom, ik was... Zo, dat andere ging niet en ik was vrouw, wil chauffeur worden, hè. Dan ben ik tenminste vrouw. Hè, naar mij.
1: Zeg, wat dat ook nog veel mensen waarschijnlijk niet weten, Joe, dat is dat je ook beoord tot een clubje of tot een club die dat de rollercoasters gaat bezoeken in verschillende pretparken.
2: Nee, die heette de Rollercoaster
1: Friends. Die heette de Rollercoaster Friends.
2: Ja, en die zijn me heel veel. Ja. Je kunt die trouwens op internet vinden ook.
1: Ja.
2: Hè. Door mij, ik ben al overal met jou en einde geweest naar pretparken. Spanje, Engeland, Duitsland, noem maar op, overal.
1: En ze kiezen dat speciaal voor je op die rollercoasters te zitten.
2: Ja, speciaal voor de achtbanen. Hè.
1: Ja.
2: En dat toen ik ook heren, dat mij, heb
1: dat
2: ik me toen slid laten maken. Maar ja, nadat je het fout dat ik met pensioen zin.
1: En dat slecht terug.
2: En ik heb geen auto, nee, dat totaal toch, maar ik heb geen auto of geen motto niet meer ook niet. Ik heb dat moeten verkopen dat ik op pensioen ben.
1: Ja.
2: Dat je het niet meer kunt onderhaven.
1: Nee.
2: En, want dan rijd ik maar een auto naar Wommelgem. Hè.
1: Ja.
2: Dat is een heel grote parking en daar stopte de bus. Hè.
1: Ja.
2: En daar rijd ik met alle mij naar
1: die parking. Heb je dat allemaal gezien? Waar ze er overal geweest?
2: Ik weet de namen allemaal
1: niet. En wat vonden...
2: In Engeland praktiseerde er park.
1: Ja. Maar als je naar al die parken de schoonste roller of de hoogste of de beste of wat zou je moeten zeggen?
2: De beste vind ik dan, maar dat was niet met de club, dat was in Amerika.
1: Oh, nee.
2: Dat was de top thrill dragster.
1: En waar lag
2: in dingen in Ohio, Sandusky. Sandusky.
1: Ja.
2: Dan ben ik eens einde getrokken met de oudste dochter van mijn jongste zuster van ons, Marleen, Sandy.
1: Ja.
2: Die kende ook.
1: Die ken ik, ja.
2: Voilà.
1: Ja.
2: En dan zijn we over 14 dagen naar Amerika getrokken, naar 2 pretparken. Dus hetgeen dat ik juist gezegd heb. En Kings Island ook.
1: Ja.
2: En dat was... Kings Island was het pretpark, ja, maar...
1: Had je er zoveel gezien, hè?
2: En, maar daar stonden bijvoorbeeld 15 achtbanen. Hè.
1: Ja.
2: En de hoogste en de rapste dat je kunt dromen. Hè. Ja. Dat was echt een droom hè, voor mij.
1: Ja. Ja, en je hebt daar nooit geen schrik in?
2: Nooit. Ik heb parachute gesprongen ook. Sorry.
1: Ja, is dit?
2: Draai of val, hè.
1: Ja.
2: Dat heb ik ook gedaan.
1: In België, in Klaanburg?
2: Ja, in Schaffen. Hè.
1: In Schaffen, ja.
2: Dat heb ik ook eens... is les gevolgd en viet in sprongen gedaan, vrije val. Dus 50 seconden vallen en dan even parachute open trekken. Ja. Maar dan springen er wel twee mee, hè, ja. Die dat in doegaven. En in het begin gaven die vast aan een arm en aan een been. Dus dat je schoen recht naar beneden valt, dat je niet begint te draaien. Nee. Want dat deed je gemakkelijker als dat gepast. Als je dat niet gewoon zou, dan moet het wel een beetje leren. Zijn, hè, dat
1: absoluut.
2: Zo, ja.
1: Zeg maar, je zegt dat een autonomie, mag je het ooit toch wel eens... Ah, hier is een autoka, dat was eigenlijk hoe heet het?
2: Een SU prins.
1: Ja, hoe is dat daar aangerokt?
2: God, dat was echt schandalig.
1: Allee.
2: Eurocar, dat was in Mozen toen. Ik denk niet dat dat nou nog bestaat. En anders, je m'en fout als ze nog bestaan. En ik had dan een auto gekocht voor 12.000 frank, een Renault Caravelle. Ah, ja. Een schoe notteke nog, hè. Dat interesseerde me, mijn eerste notte. En ja, ik wou die dan ver gaan halen, want die moest naar de controle. En dan zei ze tegen me, nee, je kunt die niet kopen, want je kunt die niet krijgen, want hij is afgekeurd van de controle. Ik geloofde er niks van, maar ze wouden hem niet geven. Ik veronderstel dat ze die duigen verkocht hebben met wat meer aan iemand anders. Ik ben daar praktisch zeker van. En dan stond nog een NSU, een 1000, ja. Natuurlijk aan de auto's ook, maar daar had ik geen geld van, omdat dat te vuil was dat ze ervoor vroegen.
1: Ja.
2: Ja, die auto kun je ervoor krijgen. Zeg, ja, als het niet anders kan, hè. Die trok op geen botten, die zag er niet uit. Die was op zo geplameurd, niet afgewerkt. Die zag gewoon wit op zo van de plameur, niet afgewerkt. Ja, ik zal die maar pakken tretten. Maar man, dat ik iets stoot en me beleefd, dat kunnen niet geloven. Ik heb dat met een munt gereden, hè. Maar ik heb dat echt plezier me gemocht, ze dat kunnen niet geloven. Dan moest ik iedere dag een liter halen in kappen. Voor te beginnen al, want die zwijkolas die was kapot.
1: Ja.
2: Dan, op een gegeven moment, was mijn ambriage ook al kapot. En we gingen uit met een paar kameraden in Nustmaaien. We waren met vier in totaal, hè. En dat mijn ambriage kapot was op de Zandpaardvest, vuit rood licht, was ik in een ronde kan aan het draaien totdat het groen weer. En in die zat er dat in, ja, Joe, het is groen, red maar dat. Ik geef gas, patat, we stonden ineens op ons dek. Die draaide om, we stonden op ons dek. Die vuurrood, die veel dat die dat van achter zaten, die slagen in paniek. Als een beetje tien in brand. Tussen ons dui, die waren die te boten, dan weet het wel zeker. Allee, die vuurrood was er uitgevallen, maar die terug op zijn poten gestoomd. En we gingen vetsoot, hè, op terrein nog. Hè. En een beetje later viel de achterrood er ook nog uit, die blutsen in mijn dek, hè, want die was ingeblutst helemaal. Allee, ja. Dan, ik had er iets op gevonden, hè. Nog even naar los geweest, een helm opgezet met een sjal, want dat was niet te warm toen, hè. En die rode sproeier, hè, had ik naar rechts gemikt, hè. Ik zeg, zei niet goed, daar mijn rode, die was weg, hè. Hup, die andere nat gedrest, van mij denk ik allemaal zo van die zotte keuze.
1: Maar je hebt er niet lang plezier van gehad, maar je hebt er toch veel mee gelacht.
2: Heel veel plezier. Ja. Wacht, dat is alles niet zo, hè. Nee. Dan, allee, ja. Van zijn lijf in het gewijte tunnelke van de voetgangers aan de Leifse Stierweg zullen willen gewijten.
1: Ja.
2: Ah, wel, ik had dat zonder ambriaas. Had dat hier en afgekomen, hadden ze maar moeten uittrekken, want dan had ik er niet meer
1: opgekund. Met de auto?
2: Met de auto dan. Los, daar. En dan van boven de Vlauwweg op, hè.
1: Goh. En dan vraag je af dat komt dat de politie dat niet gaat, zeg.
2: Ja, maar de Brussel pad heb ik dat ook me gereden. Was dat de Brussel? Ik heb misschien een keer acht boten te glaag gehad, ja. Dat de Brussel pad gereden, dan de Nino trot. Ik was in een ronde kan aan het trouwen, hè.
1: Ja.
2: Omdat er het licht was, trottoir op, trottoir af, trottoir.
1: Nog een boot.
2: Trottoir, ja. En dan licht brandde er van achterhoek, nee, wat weet ik allemaal. Ik had acht boten zien in die kietels.
1: Zo, gezet een nummer aan. Ik heb het gevoel dat we zou kunnen blauw vertellen, maar we moeten stilletjes aan gaan afschot nemen en daarvoor is er natuurlijk ook nog wel een goal leken bedocht.
2: Mag het maar weet, hè.
1: Want een van de nummers dat je toch...
2: Maar wacht, ik heb nog eentje, hè.
1: Ja, vooral, zingt er dan. Ja, wel, zingt er nog maar.
2: Allee. In 1914, ik werkte op het land. Ik hoorde zeggen dat duidelijk was en men had dat schout in brand. Ik pakte na mijn gaffels, na mijn reken, na mijn saus. En ik frette 20 buitenrammen opgeplekt met appelspaas. Toen ging ik op mijn blokken en ons dorpje nog eens rond. Een pepken op mijn schavers en een saus in mijn mond. En reek tussen mijn tannen en ik kreeg de schout eraan. En ik bond een hoop gaan zitten en een pispot aan mijn zaal. Ik ging naar de kazerne en ik zei, je suis ici. Waar zijn al die moeffen dat ik ze bereik op mijn knie? Ik heb mij de slag van look gemokt en ik heb ze aangeklopt. Ik heb ze aan ingereigen en sausjesjes van gemokt. Zo moest ik eens op verkenning uit, maar ik kwam al gauw terug. Ik bracht een kraaksje vangen naar mij van vuil op mijn rug. Draag terug, zei mijn commandant, ga boren stomme kloot. Als tinkten is al minstens zeker zeven wijken dood. Zo moest ik eens mijn broek afdoen, ja, zei, dat was een sport. Ze schoten met je mitrailleurs van achter in mijn fort. Daar waren wel 20 gutsjes in, maar daar lachte ik eens mee. Nou gebruikte ze mijn fort, halven en drie zei. Als dan de oorlog was gedaan, dan ging ik terug naar Roos. Ik zag me lief van verre staan, ze danste glak en moos. Ik toonde naar al mijn gutjes, maar ze was niet een oude schik. Ze zei dat concurrent zou wenten, je er meer als ik.
1: Ja, voilà. Dat was het leken van 4-1-8-1.
2: Ja. En van de Nooievaar.
1: Ja, maar ik heb de indruk nog een vuil kunt zingen, maar we moeten binnen ons euren blaven.
2: Ja, ja, ja.
1: En we moeten nog een leken spelen dat je gaat de Noor doet.
2: Ja, dat is goed.
1: En dat is van catastrofe.
2: Ja, omdat ik deze B toch moet aftrappen. Ja. Afschaat van catastrofe.
1: Afschaat van catastrofe. Voilà. Een verschitterend nummer. Hè. Eerst ja, zullen we ja. dat is
2: alle serieuste nummer.
1: Ja, alle serieuste nummer. Heel schoon vind ik zelf ook van tekst en ook van muziek.
2: Ja, ik ook.
1: Jo, ik moet dat bedanken. We vandaag tot eten komen. Ik denk dat Mechelen zelf aan bezerd hebben.
2: Ja, ik veronderstel van wel natuurlijk.
1: En ze kunnen dan niet meer plezier doen, denk ik, als zij eens tegenkomen in stad van een pinte tracteur.
2: Ach, het maar weet.
1: Als het hem blijft.
2: Merci.
1: Merci en tot de volgende keer.
2: Ja, Galen ook bedankt. Ik vond het ook plezant.
1: Het was heel plezant. En we luisteren nog naar Afschaat van Catastrofe.
2: Okay, doei.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met 2 p's.

0: Is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
1: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
0: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
2: Och, kikikikik. Beerput vol of rioolverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91.
4: 015 75 64 91.
3: Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums.
3: 015 75 64 91.
4: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
5: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy, mijnafsluiting.be.
6: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
7: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
6: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: 80s hits. Radio op senior. Altijd oldies.
1: Goed zijn mensen, de Joe Boom is er juist buiten gewandeld. Gelukkig gaat hij mee in onze studio geen boom laten ontploffen. Of we zaten slechter af natuurlijk.
2: En, ja, maar we zouden in alle neefs geweest zijn.
1: We zouden natuurlijk op deze avond in het neus geweest zijn, dat is waar. Maar na zit hij mee toch gerust, Marcel. Ja, met, van Oepse Mechels natuurlijk, Marcel Kokke. Welkom Marcel in de studio. Het begint een beetje meer naar de lente te gaan. Hè. We zijn de 14e maart, volgende week is de 21ste. Dat begint te kutten. Hè. Allee,
2: ik heb al weken gelegen daar. Zo gauw als ons lieve lichtmis voorbij is, begin de dagen te langen en wordt het weer beter.
1: Ah, voilà.
2: Dan kan met de zwaluwen terug en wordt het lente.
1: Die stuipen dat kan blijven. Zeg maar, wij hadden eens een keer daar een heel wandeling gemokt uit de stad. En ja, dat was afgebruiken op de Kuiremet.
2: Ja.
1: Daar hadden we nog tuigels gezien en die van de groene hond, wat was dat?
2: Ja, maar dat van alles, hè. Maar ja, dat van alles. Ik heb dat op een papiertje geschreven. Ik weet dat met de Mindoor gezien hebben, dat dat een grote piloon stond van een telefoon.
1: Ja, dat is juist. Hey, dat hebben we verteld.
2: De Frans Tuigels, die
1: ja, ook
2: een verteller was, ongelooflijk. En dan de Azerwinkel van den Berg en van den Netzer.
1: Ja.
2: Hey, dat bestaat allemaal niet meer.
1: Ja, maar dan hadden we van den Berg, let dan niet, Ertzes, dat was allemaal op
2: dat heel veel van die winkels, dat was, omdat die scharnielen en beslag verkochten, een vazen, meubelmakers, dat allemaal nodig, hè?
1: Ja,
2: en scharnielen en sluiten en al dat beslag op de deuren. Dus dat was een commercie, gelijk dat je vroeger in Mechelen verschillende marmerbewerkers had. Ik heb er nog, was nog hier te Kokken, gelijk ik, maar ze schrijven het anders.
1: Kokken?
2: Ja, en ze in de straat.
1: Was dat geen glazenmaker ook?
2: Dat is mijn broer.
1: Ah, dat is uw broer.
2: En die met draakkaas, dat was de marmerbewerker.
1: Ja.
2: En dan hadden we nog spiegelfabrieken in Mechelen. Allemaal van die, allemaal gedaan. Dat is ja, verbouwd. Maar ja, kom.
1: Oh.
2: En dan hadden we nog de Bellefroy in het groot paard met jockey.
1: Ja.
2: Ik weet niet dat de Frank mij die voor het lustert, maar die hebben me een paar weken geleden nog een mailtje overgestuurd.
1: Ja.
2: Dat de Bellefroy hem dus goed uniform, kostuum gemokt had.
1: Verlaat, dat zal nou wel in de motteballen hangen.
2: Ja, dat zal wel niet veel meer van overschieten. Nee. En de Bellefroy was zo fier van zijn werk, en dat ze een foto gemokt hebben op straat, met de Frank Marievoud, dat is politieman in zijn uniform, en de Bellefroy dan.
1: De Nuffer.
2: Allee, ja, kom, dat zijn details. Die
1: dat is wel tof dat je daar nog eens een keer commentaar op, dat
2: ja,
1: je er toch een beetje respons op hebt, zal ik maar zeggen.
2: Ja. En dan had hij het verder, en ik geloof dat mijn dagen stop zijn, want ik heb mijn strippen op mijn blad staan. Het café Het Lilleke. Het Lelijke.
1: Ik heb wel cafés geweest op de Kuiremet.
2: Het Lelijke, op de hoek van het Lieve Nierenstrutje. Dat later zo'n zout restaurant geworden.
1: Ja, ja, het Kuiremet.
2: Nee, dat de oude kant. De kant van de Bill, hè.
1: Ja, aan de kant van de Bill.
2: Ja, daar op de hoek was het Lelijke, maar in Mechelen het Lelijke. En dat was bij Stafke Portaal. En als jonge kadem ik daar leren pinten drinken. Kom, toch leren mijn niet de pintenbeer drinken.
1: Ja.
2: En die cafébaas, die net een hoed niet, die dronk alleen. Maar die was dik, hè. Die daar waren, zijn pintenbeer waren vloeibare bufstekken. Dus madame was gelusterd, of een man uit rust van een goede pint, dat kan geen kwaad. Dat is eten en dranken, Bart.
1: Maar dat een braver komt, moet er geen bekker komen.
2: Nee. Ja. En een beer zit vol vitaminen. Hè.
1: Ja.
2: Ik dwaal af zijn. Hè. Maar vroeger werd dat vuil geschreven voor jonge moeders. Broonbeer, Mechelen zijn bronnen, Diester zijn bronnen, Aarschot zijn bronnen, Luiven zijn bronnen. Dat was gewoon het zog.
1: Van wat? Dus
2: het zog.
1: Ja, voor te kunnen melk geven.
2: Ja, als ze die de bust gaven, weer de vrouw van aanbevelen broonbeer te drinken, omdat daar dus veel vitamine in zat.
1: Maar een baby die zong al vuil dat hem kost klappen.
2: Ja, maar broonbeer was etenke slapper dan pils. Hè. Ja, dus je moet niet denken, alhoewel, kom.
1: Maar dus Stafke Portaal, die
2: leefde van, ik denk dat hij 's morgens naar het brood zag.
1: Ja, en dan een pint.
2: Dan zou ik hem geiden en een pint drinken.
1: Ja.
2: En dat was een café. Ik ben daar met mijn onkel Jeff verschillende keren geweest. Dat is niet. Wat dat beer nog, hoe moet ik zeggen, niet uit de naastkast kwam. Dat kwam uit de kelder. En dat liep langs sluitingen naar boven. En op die bozen lag een brik aas. Ah, en van het asfabriekje van Strombeek, er zijn er veel die dat nog kennen.
1: Ja.
2: En dat beer was fris, maar nooit niet als koud.
1: Nee.
2: Want beer dat als koud is, dat is niet te drinken. Hè.
1: Nee.
2: Het mag fris zijn, maar het moet.
1: En dat was met Lelleke.
2: En dat was in Lelleke, ja. En aan de overkant, dat ik geloof ik al gezegd, vorige keer is, aan de café Antwerpen, ja, dat bestaat
1: ja,
2: nog.
1: Ja, die bestaat nog.
2: En dat was van mij heel bekend, omdat mijn vader er al wat van sprak. Mijn vader, en mijn moeder nog niet lang getrouwd was, is daar garçon gaan spelen.
1: Ah ja.
2: Voor het bad te verdienen, want dat waren direct een breedingskut naar tafel geboren. En dat was dan, mijn half zuster was er nog. Dus dat was geld nodig en mijn vader ging het bouw verdienen. Gelijk dat hem ook in de Pierkes, en bestaat ook nog, het hotel, dat was dat vroeger ook al, ging mijn vader banketten mee opdienen. Als er een banket was van een vereniging, ging hem daar ook.
1: Dat dan ook was dat toen ook in Stotje?
2: Ja, dat was in
1: de... Wat dan na de drie Pierkes is.
2: Ja, dat was toen ook de drie Pierkes hotel. Ja. Nou, dat helemaal gemoderniseerd, maar dat was een familienhotel. Ik heb die mensen nog gekend die dat open hebben, maar ja, daarna ben ik vergeten. Dat komt er allemaal tegen als je oud wordt, dat je dus van alles weet en dat je de namen vergeten ze. En dan komen we aan de Oogstraat.
1: Ja.
2: De Oogstraat, dat is niet meer dat die omhoog gaat die naam, maar dat was vroeger de belangrijkste straat, de Oogstraat.
1: Dus niet de Oogste Straat van Mechelen?
2: Nee, ik denk dat de Oogste Straat van het oude Mechelen, de Conscientie Straat moet zijn, denk het.
1: Ja.
2: En daar aan de Oogstraat herinner ik me nog als kadee dat je daar de winkel had van Willy Vermeulen.
1: Ja.
2: En wie was Willy Vermeulen? Dat was de stopper van de beroemde ploeg van de Malinois uit de jaren 40. Met Smits, ik kan ze nog bij allemaal opnemen, met Smits en de Gaul en de Jules van den Drees van achter hem, en dan hadden de Willy Vermeulen als stopper, want een jonge kadij nog als ze mal in die eerste ploeg speelde en in de vuil aan de Lembrechts en Bart de Klaar, dus dat, hij mocht de dealoot van die.
1: En wat voor een winkel was dat dan?
2: De sportwinkel.
1: Ah ja, Willy
2: want
1: Vermeulen.
2: Ik heb daar nog eens voetbalschoenen en voetbal gekocht als ik een jaar of 12 dat team was.
1: Ja, de Hoogstraat had toch wel wat van verschillende van de soortwinkels, hè?
2: Ja.
1: Ik kan ze elkaar allemaal niet meer noemen, maar dat waren toch wel wat gekende bij ook, hè?
2: Ja.
1: Eet met bankpapier en zo was dat ook.
2: Dat kan ik, dat durf
1: en dan
2: ik
1: een bloemist Verbist, de familie Verbist ook gekend.
2: Ja, maar dat...
1: Bourguignon. Dat is toch gekend voor de winkels in Mechelen. Die had een coiffeur Bourguignon.
2: Ja, en ik
1: had van
2: en mijn onkel was Bourguignon.
1: Was ook een Bourguignon.
2: Ja, ook familie daarvan, maar die hadden een klein aannemersbedrijf. Maar
1: ja.
2: geen winkel, maar een aannemersbedrijf. Maar dan kwam aan de Hoekstraat dus.
1: Ja.
2: En dan heb ik daar, ik heb mij op een blad van alles geschreven,
1: ja,
2: op gevallen dood. En weinige mensen gaan dat herinneren. Tenzij oude rakkers, gelijk ik. Dat is dat in de Hoekstraat een boom gevallen is, de eerste maal 44. En die is gevallen tussen de Ganzendrees en de Brusselpoort, ongeveer waar dat de apotheek is. Daar is er een apotheek nou nog, en vroegen we dat de apotheek van, en ik herinner Colo.
1: Van Colo, van ja, Colot zijn wel, maar het is Colo.
2: Ja.
1: Waar woonde daar een vlak over, hè, Marcel? Waar woonde,
2: ja,
1: waar woonde boven de Melkerui van Stassen?
2: Ah ja, dan moet ongeveer nou nummer 37 of 39.
1: 43 was dat toen.
2: Ah wel, ja, ik ja, zeg woonde, 39. Ja.
1: Ja. Van Kamp Lauwers, hè, van Kamp,
2: ja,
1: dat was
2: ja,
1: van de Melkerui, daar woonde wel.
2: Bij Colo, en dat Colot, die hozen, ja, dat was allemaal weggevaagd. En tussen die, ja, zware ponen, Colo, of later doen, weet ik niet, terug zijn apotheek open gedaan.
1: Ja.
2: Gelijk als je al filmen zei van Duitsland na de oorlog, zo in 1546, dan zie je wat muren staan en een deur met papierke, geschift geöffnet, zo om daar ook, een deur met, allee, ja, je kon daar binnen en de apotheek was terug open. Want ik ben daar als kind geweest, we waren nooit gebombardeerd en woonde toen in de Lange Neestraat. En dat was een apotheek, het kutste baan.
1: Ja.
2: En ben ik dan ook binnen geweest, daarmee dat ik dat zo goed herinner.
1: Ja. We gaan een beetje muziek spelen,
2: ja,
1: Marcel,
2: dat is nodig.
1: En dan komen ze bij het terug als we van een apotheker nodig hebben van het lawaat. Hè?
2: Nou, we hebben daar een aspirine gekocht.
1: Ja, we daar een aspirine gekocht.
3: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Toen mensen, half 12 stilletjes aangemaakt, al naar dood, is al kwart na 11. Vliegt nogal Marcel de taat, hè.
1: Jongen, mijn grootvader, als mijn grootmoeder zei, het is half 12, dan zei hij, ja, het zal weer laten kuiken worden, het is half 12 en er is nog geen ene patat geschild.
0: Ja. Ja, maar ze moeten na geen patatten gaan schillen, ze moeten nog een beetje vetslusten, we zijn nog maar kwart tot de 11. Colo, daar waren we geweest. Was daar ook niet een koop dichtbij in die taat?
1: Dat kan. Voor
0: een coöperatieve?
1: Ja, maar dat kan zo, maar ik vertel wat ik, ik spring van onder op de
0: lijn. Ja, dat kan ik ook.
1: Maar ik blijf in de gebeuren wat ik me nog goed herinner.
0: Ja.
1: Dat was op de hoek van de Miljestraat en de Hoekstraat, Pollen de Bienhaver.
0: Ja.
1: Zeg je dit?
0: Hij is er nog altijd, maar nou is het...
1: Dat zal wel de Pollen de Mien.
0: Nee, de Pollen de Mien. maar het is nog altijd Doks, hè?
1: Dat weet ik niet. Ja, ik weet de Pollen de Bienhaver.
0: Ja.
1: Maar ik heb het juist gedaan, we woonden in de Lange Neestraat tegen de Mielsestraat aan. Ja. Daar ging ik met mijn tante Lees en dan was op het moment een oorlog ver gevorderd. Nog niet gedaan, maar de bevrijding was verbouwd, dat je terug en later ging ik er ook met mijn tante Lees. En ik was toen pakweg 11 jaar en dan ging ik mee. En dan kreeg ik van de pollen, nooit niet vergeten, en dan rolde die in een bolletje gekapt, en dan kreeg ik een bolletje gekapt.
0: Kan toch niet beter zijn,
1: dan kan ik, ja, als je dan al zegt tegen sommige mensen, waaah, al die
0: niet.
1: Bacteriën, al die zonnen, en wat weet ik allemaal. En daar die Mino over gaf een bolletje gekapt, en die mokte in zijn winkel, waar dat er boven stond rusten. Gekapt en wisten ook, hè, dat kon allemaal zijn, nou, moet het allemaal in hygiënische werkplaatsen zijn. Toen was het dat er wel dat je er rond stond en ik zei hier nog een kap maken, die stukken vlies in die muilen. En dan had hij daar een mandje, eieren, hè, eieren waren te oren op zijn mekkers. Die waren toen ook in zo'n mandje, hè, zo'n oren inderdaad, kletsen, zoveel oren tussen. Je zag dat je kap maken, je zag die wisten maken. En dan stonden ze het boot aan hand te schoven voor dat gekap.
0: Ja, maar dat was eigenlijk een bienaverstraat, hè. Gaat daar ook nog Pira, verder.
1: Ja.
0: En dan Maremans, de Pierre Bienaver. Dat was aan de andere kant, Maremans.
1: Ja,
0: die zijn later nog gaan...
1: Ja, dat strutje.
0: Ja,
1: daar heb ik die geweten.
0: Dus die,
1: en dan is een van die Maremans, ik zelfs gemeenteraad niet geworden.
0: Ja, dat zou wel kunnen.
1: Allee, bij de pollen hier goede dingen. Ja.
0: En dan hadden we daar recht over die Becker Lefevre.
1: Ja, goed, maar ik wel ging het toon, brood, dat was Batraan op het einde van de Miljestraat en de Broeders Vragenstraat. Ik weet je juist de rest niet, maar wij woonden daar vlak over, dus daar gingen we naar.
0: Gerde Villeke.
1: Nou, het Gerde Villeke was een snoepwinkeltje, maar Traan was een bekker. Later gingen die naar de Gullestraat gaan wonen. Hè?
0: Ja, dat klopt.
1: En dan hadden we daar Batraan,
0: Want Traan, dat is nog toen, een dochter of een zoon is nog getrouwd met die van Douwen. Hè? Dat twee bekkers, hè?
1: Douwen en Traan. Ja, ik weet dat die kinderen, die ongeveer maanden leeftijd hadden, of weet jonger waren, maar op. We zijn daar dan weggegaan, terug naar de Luifestierweg en dan is die weer vreemd. Hè. En dan hadden we dat nog op de dingen, op de Hoekstraat. Dan hadden we daar aan de overkant een plan, dat er nog
0: de
1: is.
0: De Gansendrees.
1: En dat bewaast dat vroeger een natte grond was waar men onder andere ganzen kon hoeden. En je hebt in Mechelen nog in de stad nog een drees, Anzewegdrees. En in die randgemeentes heb je nog drees. Die is een toponemen, een natte plek met een vuivertje. Waar dat is, watervogels zaten.
0: Ja. Zeg maar, op die ganzendrees, daar was ook binnen midden in de stad een aftstaas, hè?
1: Ja, dat kon toen. Ik heb nog een afpomp weten staan onder de toren, een garage. Het zat er nog, hè, de garage.
0: Ja.
1: En op de grote met zijn hoek een afpomp.
0: Daar mag je niet mee, hè?
1: Ja, daar kwamen ook geen auto's meer in de
0: met.
1: En die zijn vooral verdwenen. In feite breekt een huilenhoot, er zijn geen auto's meer. Er is geen aft, die is gedaan. En
0: maar die in Indingen net al lang geweest, hè? Die in de Hoogstraat.
1: Ja, dat herinner ik me ook nog.
0: Die
1: daar ook nog geweten. Ik heb op Belfestieweg de garage in de afvoer van Jeff geraakt. Dat is allemaal verleden tijd. Dat is allemaal gun.
0: En aan de gazet, wat ging de halen? In Batroske, maar Van Lille was dat bij ons?
1: Ja, ik weet niet, inderdaad, nee, dat is allemaal met naft, hè?
0: Ja,
1: hè? Er was, er kwam dan een pomp, er stond niet een pomp, die was naft.
0: Ja.
1: Dan komt er later super, en dan komt er diesel, en dan komt er Europdiesel, wat weet ik. Na een middel al gestudeerd in, met vergoten wijd, dan wil ik een pomp dat je moet zijn, hè.
0: Ja, ja.
1: Ik ben al geweest, ik durf niet zeggen waar, maar dat ik moest teruggaan, dat ik een systeem in de kop krijg met toetsen, en dan is dat kaart daar, en dan daar doen. Ik ben naar een ander pomp gereden, waar dat ene stond, die met een dieselbak kon vullen. Maar,
0: het geluk.
1: Ja,
0: zeg, heb je er nog geweten, de gazettenwinkel van Lille in de...
1: Ja, ja, ja. Ja, ja,
0: waar noemde die Trosco, omdat die zo waar rossen gaat?
1: Ja, dat is juist, dat was een rossie, dat ja. Geloven nog een zoon ook nog.
0: Ja, dat kan. Maar zijn vrouw deed dat ook mee, dat was een kleine...
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En dan nog een winkeliefje.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is juist nog. Want ik ben dan nog...
0: Dat geweest. Was net voor de prima, hè?
1: Ik geloof...

0: klug?
1: Ja, ik was aan de Kapesene. En Kapesene...
0: Milis is dat?
1: Milis, ja.
0: Milis,
1: ja,
0: de schoonwinkel, hè?
1: Schoonwinkel.
0: Schoonmaker, hè?
1: En de... Aan de ganzen is achterin in de Kapesenestraat.
0: Ja.
1: En de Vestavuil, ja, de Kapesene, ja. Vestavuil, ja. Dat een stedelaan was. En daar stond een klooster. Daar was een klooster, vandaar die naam Kapesenestraat, ja, van de, ja, Kapesene. En daar stond ook een windmolen. In de stad, maar op de Veste. Dus de Veste waren opgehoogd, hè. Dat was dus de grond. En daar op een muur en zo. En daar stonden windmuilen op. Gelijk die in Holland nog zijn.
0: Ja.
1: En die windmuilen, dus konden we van alles doen. Van graan te malen. Maar die konden ook doen even te pompen.
0: Ja.
1: Water over pompen enzovoort. En daar stonden windmuilen.
0: Maar wat ik me ook nog herinner in de Hoogstraat, dat was een wasserij.
1: Dat kan, ja. Ja, dat weet ik niet meer.
0: Van Jenny. Maar goh,
1: en
0: dat
1: daar,
0: een ideaal. Dat, was.
1: Dat kan, ja. Maar wat ik nog herinner, en daar ben ik met mijn ouders binnen geweest, dat was de stuivenwinkel van Wildmans.
0: Ah ja, dat was meer
1: daar
0: van acht,
1: daar in mijn kut na de oorlog, als het ons los gerepareerd was en wat centen hadden, een feu continu gekocht. En dat is een Germaan als het leeft. Maar Wildmans...
0: Dat was tegen de
1: Brusselpuit. Ja.
0: Dat werd hem ook nog geleerd.
1: En we kregen van die madame in de winkel een koude niet meer ba. Als ja. Vroeger was dat zo gekocht heeft, gekregen er een ba. En we kregen die koude niet meer... Die niet meer gebruikt. Allee, ja, kom, als ik toos weggegaan ben... In 1962 was die koude hier maar nog alle dingen gebroken.
0: En als we dan toch bezig zijn, dat was ook een winkel van allemaal greven, zullen we misschien ook niet meer gewijd hebben, van haar, voor de coiffeurs.
1: Ja, dat herinner ik me ook nog.
0: La Borderie of zo heet?
1: La Borderie was een verfwinkel.
0: Dat was een verfwinkel.
1: Die
0: en dan nog een voor de coiffeurs ook, dat weet
1: ja,
0: ik ook.
1: Ja, maar daar ben ik nooit niet binnen nee. geweest. Ik had toen, hoe moet ik zeggen, niet veel haar te snijden. En dan ging ik bij de coiffeur op de Lefse Stier.
0: Voilà. En dan met een kraaien? Dat is ja. ook gekend, dat is dan dat
1: ja,
0: was.
1: Ja, maar dat is voor mij vreemd. Dat is voor mij. Ja. Maar wat ik nog wil herinneren, en dat ik over, misschien over gebabbeld heb, dat is dat je op de hoek van de Sint-Jacobstraat, de hoek naar de Brusselpoorto, was vroeger een kapel. En een soort goedsoos. Een goedsoos, in Mechelen zeggen ze een goedsoos.
0: Goedsoos, ja.
1: En dat was gewijd naar Sint-Jacob. En dat was op de weg naar Sint-Jacob in Compostela.
0: Aha.
1: Nou, ze zeggen dat 2000 kilometer ver nog. Ja. Maar daar kwamen pilgrims van Noord-Duitsland, misschien van het zuiden van Scandinavië, van Friesland.
0: Die kwamen daar voorbij.
1: Die kwamen allemaal... Die weg volgde, kwamen daar voorbij. En het idee was dat die pilgrims, dan met alles een auto op, en als ze terugkwamen met een schelp, een Sint-Jacobschelp, ofwel een vaantje en zo, daar konden overnachten.
0: Ja.
1: Mochten dan een nacht blijven, krijgen dan misschien 's morgens een stuk brood met een jat water of weet, kaffe was het toen nog niet, ofwel een infusie, kruidentijp. Ja. Dan konden die verder.
0: We gaan onze pilgrimstocht hier even moeten stoppen. We gaan even zelf een koffie drinken en dan komen we naar
1: 12:30 terug. Ja, dat is goed. Dat heb ik ook gedacht.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00.
0: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Voor kleine stellingen moet de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 043 32 57.

0: 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verprutsen van een Vaillant condensatieketel, lood GTA en verwarming Willox. Dat is Kalle die wacht op het telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient, persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur, maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
0: In de problemen met uw toestellen van uw jaarshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verroosters en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 118079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 118079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
4: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
5: Altijd Oldie.

0: Voilà, het is half 12 gepasseerd. Ja. We stieken aan naar onze aperitief toe, hè?
1: Ja.
0: Maar we moeten eerst nog de Brusselpoort passeren. Hè?
1: Ja, en dat was de oefpoort van de stad.
0: Ja. Ja, Marcel, ik moet zeggen, de Joe Boom heeft er juist nog verteld dat hem daar ooit met zijn auto dwijsduiger aan is.
1: Ja, vroeger ging alle verkeerde dwijsduiger. Ja. Zo. Maar, allee, ja. Ik kan niet denken dat de sommigen dat misschien ook doen. Allee, ja, kom.
0: Het kan nog altijd, dus je kunt er nog doen.
1: Ik weet niet dat er een putje staat. Ik weet wel dat ik te voet... Dat is een jaar of 10, 12 geleden, geloof ik, nog eens te voet geweest. Toen dat er een kuttentaart museum was, ben ik daar geweest. Maar swap. Ja. Maar je moet weten, beste mensen, dat je vroeger niet naar Brussel ging, langs de Brusselse Stierweg, over Vilvoorde, maar dat je over Elwert en Perk in Brussel ging. Dus je kwam langs de andere kant Brussel binnen. En dan ging er wel een Mechelen... De Brul daar, en oude Oud-Brusselstraat,
0: ja.
1: Kwam de, aan de Brusselpoort,
0: ja.
1: Die dan later de Oud-Brusselpoort genoemd werd. En dan kwam de dus op een straat, een weg getoond van straten, en dan weer later die weg op de Schuttersvest, waar het Fort van Luilenberg, over de Poort, dat was een stuk van de weg. En als je dat uitrekt op het plan van Mechelen, dan kwam die in de Van Kerkhovenstraat. De vaart was er niet, je moet allemaal wegdenken, spoorweg. En dan kwam de zo op de Terveurse Stierweg, ja. Ging ze bijna recht op recht naar de Terveurse Stierweg. En zo Elwert, ja, en zo verder. En daar draaide die weg naar Brussel en dan kwam dan aan de andere kant. En het is maar in de pakweg 15e, 16e eeuw dat de hoofdweg rechtuit getrokken is. In Brusselse Stierweg aangelegd en dat we via Vilvoorde naar Brussel gingen en dan weer dat de Neef Brusselpoort. En die Neef Brusselpoort, iedereen weet het, die zijn nou op een duin stampen, dat is de enige die er nog is in Mechelen.
0: Ja.
1: Vroeger waren er 12. 7 grote, 5 klanten kunnen die allemaal niet opnemen. Zijn. Ik heb die bui op een papiertje, die namen, maar dat is te veel werk. Je moet dat kunnen zien op een plan en zo. Maar je had poorten die eigenlijk geen functie hadden. De blokpoort en de nonnenpoort, dat waren poorten die geen functie hadden.
0: Nee,
1: de blokpoort was eigenlijk al van als ze stonden aan het zo gematst. De nonnenpoort ook.
0: Maar wat werden die dan gezet voor de
1: 12, want je getal 12 te kamer.
0: 12 te kamer.
1: 12 is een symbool. 12 apostelen, ja, 12 maanden. 12 poorten gaf de stad aanzien.
0: Ja.
1: Dat was het. Niet elke stad had 12 poorten.
0: Ah, nee.
1: Je had steden of gemeenten of dorpen waar de zoekpoorten hadden, maar sommige 5 of 6. We Mechelen en ook de grote steden, denk ik Antwerp met Brugge en Gent, hadden 12 poorten. En dan waren er de bouwden niet gebruikt werden, die dus ofwel wil gebruikt werden, maar alleen voor voetgangers.
0: Ah, ja.
1: Geet dat nou nog, hè? Bruggen voor voetgangers en fietsers.
0: Ja, waren,
1: hè? Dus de idee verandert niet. En die poorten, dat waren verdedigingspoorten. Want de Brusselpoort, ze is allemaal goed uit op denken. Je ziet ze staan, hè? Zo precies peper en zaadvaten.
0: Ja.
1: En een steen die verbonden zijn. Die poort is lager dan dat ze was. Die poort oorspronkelijk was veel hoger. Die poorten waren... Ik schat 29, 30, 32 meter hoog. Dat waren poorten, dat is met amais aan een hoog oos, dan heb je een idee hoe hoog dat die waren. Dus dat was de poort, de hoefpoort, helemaal sterk met scheetgaten. Nee, de smalle gaten, smalle sluiven, witte scheten. En dan hadden de stadsgracht. Een gracht die er in sommige gemeenten nog is, die vrij breed was, maar vooral vrij diep was. En die muren, de stadsmuren, die ook rap 10, 15 meter hoog waren, met een schunzen talui, dan hadden die gracht en dan hadden de vuurpoort. Aan de grote poort, aan alle stadspoorten, was nog een vuurpoort, die kleiner was. Dus als je afkwam van Mechelen te belegeren, ga wat een soldaat te voet, de pikeneer of een bouwschutter, dan zag je in de verte die stad. Je moet dat indenken. Je komt uit dat vlakke land. Vlaanderen, Brabant, Antwerpen, vlak. Ja, dat is allemaal zo. De hoogste berg is echt op de berg. Hè. En dat is geen berg, een heuveltje.
0: Je hebt nog Bijzelberg ook. Hè.
1: Ja, en de Volsberg is ook.
0: Ja.
1: en de Smitsbergen bij jou voor de spouwweg te gaan, maar ja, ja. Dus, en dan komt nog een soldaat af met een hand, een bouw met een paal, en dan moet je die stad gaan innemen. En dan staan er al poorten vooraf, en dan heeft hij een gracht die misschien 15, 20 meter breed was op zo'n plek. En dan een kolossale muur, verschiet er niet van dat die tijden niet ingenomen werden. Dan kon die alleen uithongeren. Ja. Dat was die helemaal omsingelen, dat er niks boten kon, maar ook niks binnen kon. En als die na een paar munt, bijvoorbeeld geen eten niet meer hadden, dan ja, stierven de mensen van woorden, dan gaven ze hun over. Ja. Maar die dat daar rond zaten, moesten ook aan eten geraken, hè? Want dan, ja, kom, dat zijn waanzinnige verhalen. Dus je moet indenken dat die Brusselpoort pakweg 10 meter hoger was en dat daar een breedracht en nog. Die Brusselpoort heeft dan van alles gediend. En die is bewaard, gelukkig, en maar die nog. Maar ik heb mij in een werkgroep gezeten met meneer Joze, de leraar in Tattenheim geschiedenis, en nog een aantal minnaars van het oude Mechelen, om die te bewaren, want in de jaren ergens rond 1970, ik weet het direct niet meer juist uit het hoofd, en men die pad willen afbreken om het verkeer beter te laten doorgaan. Oh ja. Want ze hebben toen de commissie nog zijn afgebroken, hè? Hadden ze die laten staan, die werkte verkeersregelend. Want ja, ze hebben alleen eilandjes gemokt en vluchtuigers om het verkeer te regelen, die dingen stonden er. Nee, ze hebben ze afgebroken en er staat vleegplan aangelegd, waar dat iedereen ongelukkig over is. Nou. Dus ze hebben ook die poort willen afbreken. En weet wat ze gingen met doen met die poort? Steen voor steen wederopbouwen in het Vrijbroekpark ergens.
0: Allee.
1: Daar stonden ze dan auto weg. Dat was bescherming van monumenten in Mechelen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Je hebt nog poorten in Vlaanderen, in Brugge heb je er nog, je hebt er nog in Brussel, alle poorten is goed bewaard. Leraar nog een klein stadspoort, er zijn nog steden die een poort of poorten hebben.
0: Maar je hebt toch in Mechelen zo'n vereniging die dat daar zich mee bezig had om zo'n erfstukken, zal ik maar zeggen, te bewaren. Rim of Mim of wat was
1: ja,
0: dat?
1: Ja, Rim is moet ik zeggen, ik zeg dat niet graag, maar kloot het op stervens naar dood is.
0: Zoals prachtig, hè?
1: Ja, ja, dat waren mensen, waren dierleden uit een oud-uitkundige kring, een paar buitenstanders, allemaal jongere mensen.
0: Ja, ik weet nog de Peter van den Bosch zat daarbij.
1: Ja, ik ben er ook lid van, ik was een betalend lid, die gaven een boeksgenoot, maar dan zijn daar... Allee, ja, kom maar, like dat gaat, die worden ouder, dan sterft die in, en ja, kom op het moment is dat, word er niks meer van, word er niks. Nee. Je hebt er een paar die nog rondleidingen organiseren, alternatieven. Een alternatieve rondleiding is een groot woord. Dat zijn rondleidingen die niet gaan via de staddiensten. En dat zijn stadsgidsen tussen. En dat zijn heel goede rondleidingen, met heel veel deskundigheid.
0: Ja. Maar dat was toch meer zo'n vroeger een drukkingsgroep naar de stad om die al gebouwen te kunnen bewaren.
1: Dat waren, maar je hebt, de stad heeft dan op een moment een dienst, een commentaar opgericht. Maar ik geloof dat het huidige scheipencollege dat ook opgedoekt heeft. Want ik zeg dat allemaal niet graag, Bart, op de radio. Maar inspraak, dat was dat ze me goochelen, dat is lucht. Lucht, ik heb dat meegemaakt over de aanleg in de stad van Veemarkt en het verkeer en bussen. En wij werden uitgenodigd. Toen bestond de feestaanloop op de boter met daar. De wijkbewoners waren plannen voorgesteld en alles was goed. En we vroegen iemand in die bussen, komen die langs steeds? Nee, dat wordt nog besproken. Hè.
0: Ja.
1: En de wijk naar deen rijden, groeten, geleten op de bussen langs de bist in de Veemarkt. Want we hadden een os gekocht. Ik weet waarover dat ik spreek. Die dingen, ik heb nog zo van die bewonersvergaderingen meegemaakt, dat lucht. Want inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.
0: Dat is een schoon einde voor deze derde blokje, Marcel. We gaan daar wat muziek op spelen. En dan komen we nog één keer terug met wat verhalen over rozen. En nog een toemaatje natuurlijk.
2: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo, nog een kwartierken, mensen. Onze vriend Marcel Kokke van Oepse Mechels nog altijd. We hadden een hele rondwandeling gemokt. De Doogstraat tot aan de Brusselpuit. Kunnen we nog even terug langs Doogstraat, Marcel?
1: Ja, ik heb nog iets dat ik toch wil vertellen van Doogstraat. Zeg.
0: Ja.
1: En dat is waar dat Pollet en Bino over woonde.
0: Op de hoek van de Milsestraat.
1: Ja, en dan heeft hij de Millis, geloof ik.
0: Millis, de schoonmaker?
1: Dat gaat het lekker Ino's. Als je
0: dat
1: zegt,
0: ja,
1: dat is nummer 25, 27. Dat is een gavel uit, een barokgavel uit 1736. En dat is in twee gedeeld. Dat is, maar niet, wij hebben het niet gevonden, maar die is wel in 1912 helemaal gerestaureerd. Maar wat ik speciaal zou willen vertellen, dat de Hoekstraat nummer 59.
0: Ja.
1: Dat is een ozekloevende café is. Dat was vroeger Erberg Casino.
0: Casino.
1: Ja, maar dan zijn we wel in 1877.
0: Oei.
1: En waarom dat ik dat zeg? Wel, in 1877, ik heb de juiste datum mee niet opgeschreven, maar in 1877 is in het lokaal, van, of in dat café, maar was een vergaderzaaltje bouw, verschiet niet, de Vlaamse Socialistische Partij opgericht. Hè?
0: Aha.
1: En ik druk erop de Vlaamse Socialistische Partij. Niet bond, niet genootschap, niks. Partij en socialistisch en Vlaams.
0: De VSP.
1: Ja, dat heeft niet zo lang bestaan. Want al die groeperingen, want dat waren de socialisten, waren tientallen groeperingen. Nee, in Mechelen waren dat Vlamingen. Dat waren daar een pakweg een 20. Ik heb dat verslag van die vergadering gezien en vastgehad. Ik heb die stukken gevonden. In het verslag van de politie was ook een politieman aanwezig. En dat waren in de 30 mensen. En dat waren in het geheel een 20-tal afdelingen. Mechelen, Gent en wat weet ik al. Allemaal Vlamingen. En daar had iemand, maar dat staat er niet in het verslag. Weet, daar had iemand gezegd, omdat het moest Vlaamse partij zijn, omdat het de taal is van de werkmensen.
0: Oh ja.
1: En dat is, in de, ja, laat ik even een blutje noot, dat wordt herhaald, Vlaamse Socialistische Partij, totdat ze in 1885 de BWP alles groepeert, Walen, Vlamingen, ja, Brussel,
0: alles mooi hier
1: en dan is dat vergeten. En ik heb daar ooit een artikel over gemokt, ik heb dat toen een bepaalde, geen naam, een bepaalde mensen, als ze de BSP ontbonden in Waalse en Vlaamse vleugel. Had ik aan een paar mensen duigen gestoken. Het is toch simpel. Noem het de Vlaamse Socialistische Partij.
0: Ja.
1: Maar het woord Vlaams is in bepaalde middens taboe.
0: Ja.
1: Zeker in de jaren 70. Want in de jaren 70 dat gebeurde. Dat ik dat vertelde. Omdat daar op het woord Vlaams. Ik moet daar geen noodleg bij geven. Dat ja. Is zwaar beladen na de Tweede Oorlog. En het is dan Socialistische Partij geworden, zoals dat we weten. En het Vlaams is verdwenen. Maar ik had nog een tomaatje.
0: Ja, Marcel, wat is nogal een noodgebraad tomaatje? We gaan daar al aan beginnen.
1: Ja,
0: En dat gaat over onze Mechelse, misschien niet alleen Mechelse, maar de marktzangers en de straatzangers. Ja. Er moet toch een verschil tussen staan?
1: Ja, met... is een verschil tussen... Een marktzanger die staat op de markt. Ja. Die komt zaterdags of zondags of wanneer het markt is. Op die markt staat hij op een tafel, op een paar beerbakken of wat ook. En die heeft gewoon een groot schilderij. Hij schilderij zo heel primitief. Wat het hem vertelt, wijst hem.
0: Ja.
1: De moord op de pastoor van Aalen, dan zei de roos, dat is de pastoraal, en dan zei de ventje, ja. Dat is de pastoor, en de wraak, dat is de maat, en was dat, en dan zingt dat.
0: Ja.
1: En iemand verkupt uit een band blaadjes papier waar dat een tekst op staat. Straatzangers zijn mensen die op de straat zingen en verder gaan duiden. Ik heb dat nog geweten, straatzangers op de Leufse Stierweg, voor 19 april 1944, want het was vuile bombardementen.
0: Oh ja.
1: En dat moet ofwel in het vuiljaar geweest hebben, in maart, april, ofwel het najaar 43, hè, want het was maatschappelijk weer. En er was een koppel, een man en een vrouw, in mijn ogen oude mensen, waren zeker rond de 40 jaar, maar ik was toen 7, 8 jaar zeker. En die hadden zo'n roperbagel, gelijk een scheepsroper. Hè. En daar zongen die in die kringen me nog goed. Die zongen leek eens voor de mensen op te beuren. En daar zongen we, alles gaat alles voor u beuren, is geen alles voorbij. Zo vlonden dit onderin. Ja, ja, ja. En die verkochten dan ook die blaren. En ik ben als een blad aangerokt, ik weet niet meer. Ik heb een paar tantes die stierven, kinderloos. En ik was niet van daar afgenomen en ik kreeg al papier mee. Hè, want ze wisten dat ik een verzamelaar was. En dan heb ik van alles ingevonden. Oh, papiertjes, het gebed van Kazer Karel heb ik erin gevonden. En ook zo een bladje mee leken. En dat gaat over, dat is een heel verhaal. Hè. En die mannen, om terug te komen, die zongen verhalen. Wijken die er op de markt zongen. Ik heb de moord van Lijlen, dat is gebeurd. En die moesten rap op de bal spelen. Dat gebeurt smondag zijn
0: dat
1: moord.
0: Dat gebeurt echt een moord in
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat gebeurde een moord. Dat was zeggen smondag, testdag of woensdag staan de gazetten vol. Wel vrijdag of zaterdag
0: staat
1: hij dat op de mat te zingen. Want anders komt hij met vangen aan Pasen. Hè.
0: Dat is wat gelijk de strangers in een taak,
1: ja, maar
0: hè?
1: Dat is juist hetzelfde. Ja. Hè. Men noemt dat contrafacturen. Want die mannen maakten alle teksten op bekende melodieën toon. Oh, ja. Sabamo weet.
0: Dat
1: is niet voor ons, dat is niet aan mij. Hè. De Strangers hebben dat gedaan. Hè. Ik kan daar niet verder op in, want dan ben ik over de Strangers bezig. En die verkochten dan die blutjes. Ik heb als marktzanger in Mechelen nog veel mensen bij te staan. Een groep, die waren met veer. Dat was in een brul van Oude Magritte, dat was toen een poonhoop in de jaren 1946, misschien 1947. En die noemden zich de Volendammer zingen weer, maar dat waren gekleed in Volendammer. Maar we hebben gewoon Belgen geweest, maar dat durf ik mijn hand in het vuur niet verstrekken. En die jongen ook van die slagers van toen, koetjeboe, koetjeboe, koetjeboe, boeboe, vergeet het maar gerust. Ja. Want dat een blonde koeien nooit
0: meer. Ja, Bobby had schoepen nog gezongen ook.
1: Ja, zo heet. En die verkochten ook blutjes.
0: Maar nou gaat het over dat verhaal.
1: En nou gaat het over een verhaal, like bij hem, niet in Mechelen.
0: Niet in Halen, maar in Overhaasen.
1: In Overhaasen. Ja. En die dat zong en gemokt heeft, was tamboer in een Oude Vlinders. Maar ik weet niet dat die door de kwam. Maar het was heel bekend, want ik heb mij het leken gevonden. Goed, dus iemand had het bekend.
0: Ja.
1: En dat leken is geschreven, en het fout is gebeurd in Moord, in 1946. Dus direct na de oorlog. En dat gaat over een boer in Overhaasen. Dus in Vlaams-Brabant nou. Die is op de mat, of waarheid, dat staat in het leken niet in, maar die is koeibiesten gaan verkopen.
0: Ja.
1: Kan goed zijn, op de biesten met die handen ligt. Ja. En die komt los met een pak geld. Hoeveel weet ik niet. En die laat dat op tafel. Dan moet zo een boerderij indenken. En dan zit het zouneke van, stak in de leeftijd, maar nog een klein kind, zit daar en die begint op het moment met lucifers
0: met stekjes
1: te spelen. Die stekt dat geld in brand en dat brandt helemaal op. Die boer komt terug binnen en die verschiet, die zegt, die wordt raaste kwaad, die begint te schreeuwen, ropen, te krassen, die pakt hem en die stekt dat kind uit. Die vrouw is boven met een klein kind van een paar munten, dat in het balken aan het zitten, die hoort dat gekras en geschree, die komt beneden, die zegt dat bloed, die zegt die kleine dood liggen, die kracht heeft aan red, die valt ook dood.
0: Oei, oei, oei.
1: Die valt op slag dood. En dat klaar kinneke bouwen in bad verdrinkt intussen. En dat niet denken. Die boer zegt ze zanneke dood. Die vrouw van die mousjes valt toet omver en het klaar kinneke verdrinkt in bad.
0: Ja, plezant leken zal
1: dat
0: niet geweest
1: zijn. Daar mocht hij een leken van. En dan komt er een factuur. Hè, en die neemt als thema de muziek van een leken dat ik de titel niet ken. Maar dat ik mijn moeder alle door te zingen en dat ik ook op de radio hoorde. Je bent met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen enzovoort.
0: Daar een Fransje willen we nog wel als besloten.
1: Ik heb dat gevonden en ik zal proberen, want ik ben absoluut van een halve doven.

0: Reislequam te slachten, die schruist op aarden, dat nog kon gebeuren. Gij zet voorwaar een vrede moordenaar.
1: Dat is nog een echte smartlap, hè?
0: Dank u voor uw aandacht te luisteren en dank u voor het applaus dat ik tot hier in de studio hoor. Maar
1: het is ongelooflijk.
0: Jij werd gespeeld op de emoties van de
1: toer. Ja, dat is een smartlap, hè?
0: Een smartlap, ja.
1: Marcel, ik moet dat bedanken. We hebben vandaag mij tot tegengekomen te zijn. Het was wel geweldig en interessant. En ik hoop de mensen er toch ook wel van genoten hebben. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Als het hem blijft. Dankjewel mensen en tot de volgende keer.
2: Dit is Radio Opsignor. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsignor.be en de Opsignor app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
2: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak. Op uw dak.
2: Nieuw in Mechelen. Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique. De place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Nieuwe plannen voor je interieur?
6: Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
7: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doet MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
8: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

Door de tol na de zware aardbevingen van woensdag in Venezuela blijft oplopen. Volgens de regering zijn er nu al bijna 3000 lichamen geborgen en er vielen ook zowat 16.600 gewonden. Volgens de VN zijn naar schatting ongeveer 50.000 mensen nog vermist. De rijkste man van Europa ontdook belastingen in Frankrijk via een constructie in ons land, meldt persbureau AFP. Het zou gaan om de Fransman Bernard Arnault, topman van het luxe concern LVMH, waaronder meer merken als Vuitton, Dior en Sephora ondervallen. Arnault moet in Frankrijk 22 miljoen euro bijbetalen aan belastingen, peanuts tegenover zijn geschatte vermogen van 145 miljard. De Rode Duivels krijgen in de achtste finales op het WK tegen de Verenigde Staten dezelfde Jordaanse scheidsrechter als in de groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland, meldt de FIFA. De Duivels trainden gisteren achter gesloten deuren, dat is traditie, 2 dagen voor een wedstrijd. Kevin De Bruyne, Leandro Trossard en Brandon Mechelen waren er weer bij nadat ze een paar dagen individueel hebben getraind. Volgens Dodi Lubiaco geeft de straffe comeback tegen Senegal een extra boost voor het duel tegen

0: de VS. De Duivels trainen trouwens straks nog een laatste keer en dan praten de bondscoach en Thibaut Courtois met de journalisten. Vandaag opklaringen en wolken, het blijft droog. De temperaturen die lopen straks op naar zo'n 27 graden, maar we beginnen wel grijs. Tegen de middag komt overal de zon erdoor en de volgende dagen wordt het warmer en zonniger.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
3: Verroost de ver of mannenmeter, het verroostteam doet het altijd beter. Het verroostteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroost van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroostteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M-Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M-Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een baan de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zaten op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
7: Welkom thuis bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
8: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
9: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oep signor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd Oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien bij P-plus plafonds. Waar we zetten op één dag een neefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Als je morgen in Brussel moet zijn, houd je best rekening met hinder op het openbaar vervoer. Door een vakbondsactie alweer rijden de metro's, trams en bussen van MIVB minder of niet, zegt de MIVB zelf. Hoe groot de hinder zal zijn, kan niet voorspeld worden. Check altijd de routeplanner. In Namen is een vrouw van 26 omgekomen bij een parachutesprong. Dat gebeurde tijdens een groot skydive-evenement. Volgens Waalse media begon

0: Die blijkt uit de bevraging van e-facturatiebedrijf Bilit. Sinds januari moeten alle bedrijven hun factuur elektronisch versturen via PayPal. Een vooruitgang, zegt Bilit. In New York zijn 8 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens de Amerikaanse nieuwszender ABC News zijn er 4 kinderen bij de gewonden. Een vrouw van 21 zou er erg aan toe zijn. Het incident gebeurde bij een vuurwerkshow voor de 250ste verjaardag van de VS. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar er is nog niemand gearresteerd. In Catalonië, Spanje, is de lockdown in 7 gemeenten opgeheven. Dat laat de brandweer weten. Door de grote bosbrand ging al meer dan 2300 hectare natuur in vlammen op. Het vuur is onder controle. De inwoners van die 7 gemeenten kunnen weer naar huis. De brandweer waarschuwt voor nieuwe opflakkeringen. Afwisselend bewolkt, opklaringen en wolken, kans op een bui in het noordoosten, 25 graden. Morgen meer zon, warmer 29 graden. Dinsdag weer wat meer wolken en temperaturen rond 25 graden, maar vanaf woensdag zonniger en vanaf donderdag warmer bij 30 graden.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, mutabaloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: En de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kelder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog vuil meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds open voor je schoot te gaan eten. Die open vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Wacht even, kijk hier. Beerput vol of geen overstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
4: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale

0: radiostation? Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd Oldie.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je wat Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zaten op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio
6: Dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
0: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
2: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
2: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
2: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Verroosde verf, mannenmijter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd

0: Betrouwbaar en stipt tot de godend. Kijk op vrouwsteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Nieuw Armaro, volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten, schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Monny & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek monnyenzone.be, ook in Zemst.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Op Senior. In een nummer 0

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 3:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport. Zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
3: Och, kijk hier. Beerput vol of rioolverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je balen.
4: 015 75 64 91.
5: 015 75 64 91.
4: Als de nood het hoogst is,
3: is Lazegums vlakbij.
4: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
3: Lazegums.
4: 015 75 64 91.
5: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
6: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de Botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven.
8: Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
9: Al 15 jaar in stad. Goud aan koop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
10: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelsesteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbalood GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loodgeteraar en verwarming Willox. De Scalle.

0: 0815 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
4: Heb je de problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat. Wermt uw droogkast niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk. Eendert wat je het gekocht hebt. Ook veronderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96. Voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plaats.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
1: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, volledig bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
4: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
5: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een ooslijg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

Na het zware geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout heeft de onderzoeksrechter een 35-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het slachtoffer van geweld blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn, die in een kunstmatige coma wordt gehouden. De 38-jarige echtgenote van de verdachte is ook door het parket wel vrijgelaten onder voorwaarden, maar zij wordt verdacht van slagen en verwondingen. Tijdens een online vergadering hebben de belangrijkste olielanden ter wereld, waaronder Rusland en Saudi-Arabië, besloten om vanaf volgende maand dagelijks bijna 190.000 vaten extra olie op te pompen. Met deze productieverhoging wil het kartel de oliemarkt stabiliseren nadat de olieprijzen door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten al maanden sterk schommelen. In Middelkerken is de Spermaliestraat weer volledig open voor alle verkeer. De cruciale verbindingsweg tussen de autosnelweg E40 en het dorpscentrum was meer dan 2 jaar dicht vanwege grootschalige infrastructuurwerken. Totale kosten voor de vernieuwing van de weg bedragen 15 miljoen euro. Bij een folkloristische processie in Floren in Namen is gisteravond een paard in paniek geraakt en in de menigte beland en zo daar ingerend. Het dier verwondde daarbij 8 omstaanders. Parket van Namen bevestigt dat een van de slachtoffers momenteel in kritieke toestand is. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de tweede etappe. De eerste reguliere rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren belooft een zware middag te worden met een finale waarin het peloton 3 maal de flanken van de Montjuïc in Barcelona moet beklimmen. De Deense klassementsleider Vingegaard start vandaag in de gele trui. Zon en wolken wisselen elkaar af, al kan er lokaal een bui vallen bij maxima tot 27 graden. Morgen wordt er nagenoeg een onbewolkte zonnige zomerdag, waarbij het kwik verder stijgt tot 28 graden. De rest van de week wordt het warmer.

0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raumplus.be.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
3: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Verroosde ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 8079. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 8079. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
6: Ede een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oep Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
7: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedenavond, het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen. Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst. Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
1: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
2: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leeg.
3: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
4: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokader, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nu ook s'avonds zuipen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. S'woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Na het zware geval van verkeersagressie gisteren in Turnhout heeft de onderzoeksrechter een 35-jarige man aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Het slachtoffer van geweld blijkt voormalig voetballer Karel Snoeks te zijn, die in een kunstmatige coma wordt gehouden. De 38-jarige echtgenote van de verdachte is ook door het parket wel vrijgelaten onder voorwaarden, maar zij wordt verdacht van slagen en verwondingen. Tijdens een online vergadering hebben de belangrijkste olielanden ter wereld, waaronder Rusland en Saudi-Arabië, besloten om vanaf volgende maand dagelijks bijna 190.000 vaten extra olie op te pompen. Met deze productieverhoging wil het kartel de oliemarkt stabiliseren nadat de olieprijzen door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten al maanden sterk schommelen. In Middelkerke is de Spermaliestraat weer volledig open voor alle verkeer. De cruciale verbindingsweg tussen de autosnelweg E40 en het dorpscentrum was meer dan 2 jaar dicht vanwege grootschalige infrastructuurwerken. Totale kosten voor de vernieuwing van de weg bedragen 15 miljoen euro. Bij een folkloristische processie in Florin in Namen is gisteravond een paard in paniek geraakt en in de menigte beland en zo daar ingerend. Het dier verwondde daarbij 8 omstaanders. Parket van Namen bevestigt dat een van de slachtoffers momenteel in kritieke toestand is. De renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan de tweede etappe. De eerste reguliere rit in lijn na de ploegentijdrit van gisteren belooft een zware middag te worden met een finale waarin het peloton 3 maal de flanken van de Montjuïc in Barcelona moet beklimmen. De Deense klassementsleider Vingegaard start vandaag in de gele trui.

0: Nels en doe-het-zelvers.
1: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
1: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
1: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. Profiteer bovendien nog tot eind juni van 10% korting. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Megasteenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstsysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Och, kikikik. Beerput vol of riool verstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums.
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
8: Altijd

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klaar lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraken. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Verroos de ver of mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verniet van tevoren ter plutse zien.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
8: Welkom bij een nieuw gouden op Senioruur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
7: Radio op Senior.

0: Antwerps burgemeester van Doesburg van N-VA haalt uit naar groenvoorzitter Eamon Horg. Die werd de vorige maandag opgepakt tijdens een pro-Palestina-betoging samen met 11 anderen. Groen vond de aanpak van de politie te hard, maar van Doesburg verdedigde agenten en verdedigde die ook op VTM Nieuws. De betogers eisen dat de stad de Israëlische vlag weghaalt van het stadhuis in Antwerpen door de oorlog in Gaza. Er is trouwens morgen opnieuw protest. Van Doesburg roept de organisatoren op hun verantwoordelijkheid te nemen. Brutale home invasion in Kasteleen, de Antwerpse Kempen. Vier gewapende mannen drongen daar afgelopen nacht een huis binnen en namen van alles mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot de buit is, ze zijn spoorloos. De bewoner raakte bij de aanval gewond aan zijn hoofd. Politie en parket onderzoeken de zaak. De vrouw van ex-profvoetballer Karel Snoeks hoopt dat de daders streng gestraft worden, zei ze op VTM Nieuws. Snoeks vecht voor zijn leven in het ziekenhuis nadat hij gisteren het slachtoffer werd van zware verkeersagressie. Hij ligt in een coma. Zijn vrouw snapt nog altijd niet waarom Snoeks rake klappen kreeg. De politie pakte twee verdachten op. Een man van 35 is aangehouden voor poging doodslag. Zijn vrouw van 38 wordt verdacht van slagen en verwondingen, maar is onder voorwaarden vrij. Tijdens een paardenprocessie in Floren in de provincie Namen zijn 8 mensen gewond geraakt toen een paard op hol sloeg door geweerschoten. Het paard liep daardoor in een groep mensen. 5 gewonden zijn naar het ziekenhuis. Een van hen vecht voor zijn leven. Uit onderzoek blijkt dat de ruiter zijn paard niet onder controle had en dat hij ook te veel gedronken had. De zware brand in het noorden van Portugal is bijna onder controle, meldt de civiele bescherming. Portugal zet daar 1200 brandweerlieden in, net als 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters. De brand brak donderdag uit en verspreidde zich supersnel door de hitte en de droogte. Zo'n 13.000 hectare natuur is vernield. 9 mensen raakten gewond. Elise Mertens is verrassend uitgeschakeld in het dubbelspel op Wimbledon. Ze verloor samen met de Chinese Jiang in 3 sets van een Taiwanese-Chinese duo. Mertens won het dubbeltoernooi in Wimbledon vorig jaar nog. In het enkelspel staat ze wel in de 8e finales. Vanaf de vannacht klaart het op, wordt helder, minima 16 graden. Morgen veel zon, 29 tot 30 graden. Dinsdag even wat meer wolken. Vanaf woensdag wordt het zonniger en zit er al 30 graden in. Vanaf donderdag mogelijk 32 graden.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen,

0: 73. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
1: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en ruimplus.be.
2: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je auto. De wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst. Alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
3: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
4: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want wallen maken onze leg.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio, oep, senior.

0: je nummer 0475-58-31-88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
1: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Altijd op.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien waar bij plusplafonds. Want er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Heb je problemen met je toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met een computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Wacht even, kijk hier. Beerput vol of geoverstookt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
2: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Laser Rooms 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een nammeke, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Testdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
2: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
4: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienssysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 8 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

0: Nieuwen. Een heel fijn weekend.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior. Altijd.

Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio Op Senior, altijd on.

in de auto en op je werk. Volop genieten van de grootste hits aller tijden. Dit is Op Signor.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 2 uur. Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.